0: aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

एक साथ लड़के हैं।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: सारा
1: यू आर यू आर यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. En de bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. En de bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: हाथ सदे उस हाथ सले हो जावे सुखी।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. En de bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

1 minuut over 6:30. Hele goeiemorgen aan u allen toegewenst. Je bent afgestemd op uw favoriete radiostation en dat is Ujala Radio. Goedemorgen Nederland. Hartelijk welkom. Good Day with RJ is nu van start gegaan. En namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Ja, het is alweer maandag en wel de 10e augustus 2026. Namens directie en crew heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Deze 10e augustus. Swagatam, khushamdeed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. De actualiteiten en de mooie songs die heb ik voor u al klaarstaan hoor. Het is nu op dit moment een graadje of 15. Er zijn wat sluierbewolkingen, maar ook wel opklaringen te bespeuren. Morning everybody, let's start the music. Chalo, music bajade.

Wat een heerlijk liedje om de dag mee te starten, nietwaar? Maar eigenlijk had ik een andere voor u in petto en dat krijg je dan gewoon nu te horen. Iske Goda. In de clip zie je Shahrukh Khan en Deepika. Zoals het van de film King is, weet ik niet. Maar in elk geval dat de film eraan zit te komen, ze zijn er wel mee bezig.

Ja, dat is ook weer zo'n prachtig lied om de dag mee te starten, nietwaar? Een fijne dag aan u allen toegewenst. Nieuwe werkweek of vakantieweek voor velen is dus van start gegaan. Ik wens

0: Prachtig liedje uit de film. Even kijken, dat was uit de film. Ja, Gold gehaald, ja.
1: Good morning met RJ. Good day with RJ.
0: Oké, dan maar dat ook eventjes weer erbij gehaald, hè. Mooie dag aan u allen toegewenst. En ja, in de tussentijd zijn er al heel wat appjes binnengekomen. Sommigen zijn er weer heel erg vroeg bij, want ze moeten weer gaan werken, nietwaar? Anderen zijn klaar met hun namaz lezen, reciteren uit de Koran. Anderen hebben hun puja paard ook al gedaan. Dus allemaal heel, heel hartelijk welkom. En een fijne luisterstemming allemaal hier bij Ujala Radio. Ja, dan kan ik eventjes naar het weerbericht toe gaan om te kijken. Want ik zei het daarnet ook al, 15 graden nu op dit moment. In huis voelt het wel wat warmer aan. En het voelt ook lekker koel aan als je je raam even openzet. Komt er wat frisse lucht naar binnen. Vanmorgen komen dus vooral in het noorden en midden meer wolken voor. En in het noorden kan daarbij ook wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt de zon volop. En het wordt vandaag ongeveer 20 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten van het land. Hoe ziet het weer eruit voor vandaag? Laat me even kijken wat voor mooie songs we nu gaan zetten. Wat betreft de 90s. Te beginnen met deze uit 1992. Abhijit Bhattacharya samen met Alka Yagnik. En dit is dan weer een track uit de film Kilari.

Dit blijft ook een prachtig lied. Het heeft heel veel mooie woorden erin. Wadar Hasanam was een duet van Alka en Abhijit. En nu de stemmen van Odit Narayan samen met Alka Ji uit de film Jani Dushman. Aja, aja.

Ja, ja, dat was weer zo'n prachtige song. En even kijken, Armaan Kohli, Manisha Koirala, Sunny Dial, Akshay Kumar, Sunil Shetty, Arshad Warsi. Zelfs Sonu Nigam was hierin te zien. En Aftab Chowdhury, Aditya Pancholi, Sharad Kapoor, Rambha. Allemaal bekende, hele bunch hebben ze opengetrokken om in deze film te zetten, Jani Dushman. En de muziek door Anand en Milind. En ook Anand Rajanand heeft het een en ander gedaan. Welke song hij heeft gedaan, maar van deze, even kijken wie dat gedaan had van dit lied. Aja. Oh, dat is hier Anand Milind die heeft dat gedaan en ze hebben zichzelf overstegen daarmee. Ja, mooi gedaan. Maar goed, even snel naar de appjes toe gaan. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Wimla daar in Den Haag wens ik een mooie dag toe. Rewien, je was er heel lekker vroeg bij. Werk ze ook weer voor vandaag. Zus Lina, ook aan jou een mooie dag toegewenst. Ook Marianne uit Groningen wens ik een fijne dag toe. En ook Ria, hartelijk dank voor je appje. My matchmaker in Amstelveen. Have a very, very nice day. En ook Gisla uit Groningen. Vandaag begin je ietsjes later. Dus kun je lekker genieten van Ujala Radio, nietwaar? Blijf dan afgestemd op your favorite radio station. Ujala Radio, ben zo weer bij u terug.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: तैयार हो जा। सुनने वालों, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे, सुन, वक्त ही कर। हाँ, जली ब्रासा फेस्ट, यस, फाज 1 इज volledig uitverkocht, sold out, haha, हम बोलत रहली तुसे तो, हैव यू नो geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldi kermousi, jali ghume, jali ब्रासा फेस्ट, हाँ, 100 jali ब्रासा फेस्ट. Bestel nu via www.brasafest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इज फ्रॉम हेल नीदरलैंड, तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. De meesten zijn weer terug in Marokko, maar nog altijd zitten duizenden migranten vast in Ceuta. De betogers eisen nu een harde aanpak van de Spaanse regering en vragen steun uit de rest van het land. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de minderjarigen raakten ook verschillende andere inzittenden gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand is gewond geraakt. En een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had 2 handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de mis. De politie heeft er rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek door explosieve experts. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Rani Bechari. अरे रानी रानी सुन, तू ना जा ना जा सुते अभी, वंद राजा से बोल हाँ जल्दी चल ब्रासा फेस्ट, चली ब्रासा फेस्ट, राजा से बोल और राजा से बोल कि जल्दी से टिकट खरीद ले। Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jaldiker, Rani Jaldiker, Raja Sebona, Chali Gume, Chali Brazzafest. Ha, 100 to the year, Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistidume. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saad. Ghar ghar mein. Oto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saad. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

minuten over 7 inmiddels geworden in de uitzending van Jala Radio. Het is maandag 10 augustus 2026. Morning everybody. Straks gaan we met de nieuwtjes beginnen. Hier en daar was er weer het een en ander gebeurd aan ongelukken. Dus dat krijg je straks wel van me te horen. Ook de natuurbranden in Canada, die bereiken hoogste categorie. En wat nog meer aan nieuwtjes. Hier en daar zal er ook weer een brug moeten worden, aan een brug moeten worden gewerkt. Dus ook dan krijg je weer te maken met wat afsluitingen. Dus houd er rekening mee allemaal. Anyway, laten we maar gaan beginnen met Bye Terra Star.

bij Terra Star. Hè? Ja, dat was ook weer zo'n geweldige song. En degene die achter het stuur zitten, voorzichtig rijden. Hè? Maar goed, sommigen willen een bepaald liedje horen. Dan moet je me wel zeggen welk liedje weer.

0: Kijk, zo krijg je al die prachtige liedjes ook weer te horen hier bij Ojala Radio, nietwaar? En dan heb ik een verrassing voor iemand die nu achter het stuur zit. Want hij is er, hoor. Ik wist wel dat je dit liedje bedoelde. Enjoy.
1: Me khud

Akker Hotum, een prachtig lied hier bij Ojala Radio gehoord, nietwaar? Ik zei al daarnet, het is ongeveer 15, 16 graden. En het zal vandaag tussen de 20 en 28 graden worden.

Ja, de vaker uit Hero Punty 2 was dat ook weer. Ja, Rahman heb je wel herkend, hè. Hij heeft ook de muziek gemaakt en heeft deze samengezongen met Hiral Viradia. En deze is Balama by Ashtagil en...

Oké, en hebben ze zichzelf ook al afgekondigd, hoef ik dat niet meer te zeggen, want je hebt het ook wel gehoord. Dan gaan we maar linearect door naar Akbar Sami en Tanvi Shah met Tu Miri Senorita.

0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: degenen die al onderweg zijn naar het werk toe, rij voorzichtig. En blijf luisteren zoveel en zover als het kan naar Ojala Radio. Olga, een fijne dag ook aan jou toegewenst. En ook Albert uit Woerden zegt, ik luister ook mee en geniet van de liedjes. Dankjewel Albert. En al de andere mensen die meeluisteren maar geen appje sturen. I know. Het is druk in de ochtend. En vooral als de kleintjes vrij zijn, kom je handen tekort. Anyway, wij gaan beginnen met de nieuwtjes. Voor de 3-jarige peuter Zef Bras, die afgelopen woensdagavond verongelukte, is een inzamelingsactie begonnen. Met name omdat we merken dat zoveel mensen graag iets willen doen, laat de familie weten. Het doel is om het geld te gebruiken voor het bekostigen van de begrafenis van het jongetje dat in het centrum van Dordrecht werd aangereden door een bestelbusje van Albert Heijn. Hij overleed aan zijn verwondingen. Sanne Lodders, de tante van Zef, is organisator van de online inzamelingsactie voor onze allerliefste Zef op GoFundMe. En op haar actiepagina schrijft ze: wij als familie en vrienden willen alle hulp bieden en helpen waar dat kan. Omdat Zef nog niet bijgeschreven stond op de overlijdensverzekering, moet alles zelf bekostigd worden. En dit doen de ouders uiteraard met alle liefde, maar omdat wij willen dat ze zich kunnen focussen op onze Zef en merken dat zoveel mensen graag iets willen betekenen, zijn we deze inzamelingsactie gestart. Alle beetjes helpen en waarderen wij enorm. Aldus de tante van Zef. Het streefbedrag was 9.000, maar de actie heeft in een paar dagen tijd al €40.000 opgehaald. De familie laat weten dat het opgehaalde bedrag eigenlijk helemaal niet belangrijk is, maar dat het hartverwarmend is om te zien dat zoveel mensen meeleven en meevoelen met de familie van Zef. Nou, dat is een mooi bedrag dat ze nu al hebben opgehaald. Dat is prachtig. Maar goed, we gaan naar ander nieuws.

En wel naar de natuurbranden in Canada. Natuurbranden in het westen van Canada zijn verdubbeld in omvang. Sinds deze vrijdag werden deze dus opgemerkt. En volgens de brandweer van de staat British Columbia vertonen de branden extreem gedrag. Tussen aanhalingstekens uiteraard. Het komt door de wind dat zo aangewakkerd wordt. En vallen deze in de zesde categorie, dat de hoogste categorie die bosbrand kan bereiken. En dat is dus de hoogste categorie die een bosbrand kan bereiken, moet ik zeggen. En controle over deze vlammenzee op de Bald Range heeft de brandweer nog niet. Brandgedrag met deze intensiteit is extreem en onvoorspelbaar en agressief, waardoor directe bestrijding door grondteams onveilig is. En dat heeft de brandweer dus gisteren laten weten. Vrijdag werd de Bald Range brand voor het eerst opgemerkt. Zaterdag werd de noodtoestand in British Columbia al uitgeroepen vanwege de toenemende dreiging van de bosbranden. Er woeden meer dan 100 bosbranden in de Canadese staat, inclusief de brand bij Ainslie Creek, en die al 485 vierkante kilometer heeft verwoest en zich nog steeds uitbreidt. Dat is erg, zeg. Ja, vorig jaar was er al iets met een grote woeste brand in Canada. En nu zijn ze er nog mee bezig. Het houdt niet op. En dan nog dit nieuwtje. De wereldzeeën die in juli nog nooit zo warm zijn geweest als vorige maand. En voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 lagen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar rond de 21 graden. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komen de hoge watertemperaturen door het weerverschijnsel El Niño in de Grote Oceaan. Maar ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. En dat leidt tot wijdverspreide sterke hittegolven, stelt Copernicus. En die hebben gevolgen voor plant en dier.

Massa's die de werelddelen van de aarde van elkaar scheiden, bijna 21,1 graden. En ook toen werd dat toegeschreven aan El Niño. Een warmere oceaan heeft wereldwijd verstrekkende gevolgen. Zo vervolgt de Europese Klimaatdienst. En hogere oceaanwatertemperaturen houden de atmosfeer langer warm, leveren extra energie aan stormen en verhogen de verdamping. En hierdoor neemt de kans op extreme neerslag en overstromingen dus toe. Opwarming van de oceaan draagt ook bij aan de stijging van de zeespiegel en het smelten van het ijs. Oké, dat is geen geweldig nieuws wat ik je dus nu doorgeef. Hè? Dat is angstaanjagend bijna. Ja, dat hebben we liever niet. Maar wat heb je dan liever? Die kou? Het is moeilijk om iets te zeggen daarover. De kou kun je je tegenkleden. Tegen de hitte, als dat zo moet doorgaan, heeft dat dus verstrekkende gevolgen. Anyway, laten we maar even verder gaan met de muziek.

en dat was dus Kishore Kumar die we gehoord hebben hier in het programma uit de film Kabhi Kabhi. Ja, dan gaan we weer even door met het nieuws. De 42-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in een woning in Den Haag, blijkt de vader van haar kinderen te zijn. Bij het incident in de nacht van vrijdag op zaterdag waren de drie kinderen ook aanwezig in de woning. En dat bevestigde de politie gisteren. En het is nog niet duidelijk of de twee nog een relatie hadden op het moment van de schietpartij. De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur een melding van een schietincident in de woning aan de New York Single. Agenten troffen de 34-jarige vrouw zwaar gewond aan. Hulp mocht helaas niet meer baten. De verdachte ging er na het schietincident in zijn auto vandoor. Hij werd rond 3:15 aangehouden in een woning in Schiedam. En de politie vond daarbij een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto. De man zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Nog ander buitenlands nieuws. Duizenden inwoners van Ceuta zijn gisteren de straten opgegaan om een oplossing te eisen voor de migratiecrisis in de Spaanse exclave. En sinds de massale komst van migranten naar het Spaanse grondgebied eind juli heerst er dus veel onrust in het land. Men vindt nu genoeg is genoeg. Ceuta geeft zich niet over, was het motto van de protestmars die georganiseerd werd door de 4 religieuze gemeenschappen die de exclave telt. Zij riepen de demonstratie in het leven uit onvrede over de manier waarop er door de Spaanse regering met de migratiecrisis in de Spaanse stad wordt omgegaan. Maar ook wilden de betogers een boodschap van eenheid en samenleven uitdragen. Ceuta is ook Spanje, werd er geroepen. Er is nog meer nieuws, maar we gaan weer even terug naar een andere mooie song hier bij Ujala Radio.

nog meer buitenlands nieuws heb ik voor u. En ook dit is een luguber bericht. De politie in Ecuador heeft gisteren 8 lichamen gevonden in 2 graven bij een illegale mijn. De slachtoffers waren onthoofd en hun handen waren vastgebonden. De lichamen lagen in 2 graven van ongeveer 2 meter diep. De slachtoffers waren vastgebonden en met een machete verminkt. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek, wat dat is. En dat zegt het hoofd van de lokale politie. En volgens lokale media zou het gaan om 7 mannen en een vrouw. Familieleden kregen al een aantal dagen geen contact meer, waarna de zoekactie gestart werd. De burgemeester van Bucara, Adrian Berezueta, die heeft een medeleven getoond en hulp aangeboden bij de begrafenissen. En het onderzoek naar deze moorden zal dus ook nog hierop volgen. Erg, hè? Haal dat nieuws zo. Maar goed, we hebben nog ander nieuws. De kapitein van een boot die zaterdagavond kapseisde in de buurt van het Vrijheidsbeeld is gearresteerd. En dat bevestigt de politie van New York. En bij dit incident kwamen een vrouw en een baby om het leven. Het onderzoek naar het incident is nog gaande. De 46-jarige verdachte wordt beschuldigd van 13 gevallen van roekeloos handelen waarbij anderen in gevaar zijn gebracht. En de kustwacht die onderzoekt ook of de boot illegaal gehuurd was. Passagiers zouden daarbij tegen betaling vervoerd worden, terwijl de kapitein niet over de vereiste vergunningen, veiligheidsuitrusting en keuringscertificaten beschikt. Na het incident werd een grootschalig zoek- en reddingsoperatie opgezet. Duikers van de politie van New York vonden een 27-jarige vrouw en een meisje van 5 maanden oud. Zij werden naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, waar ze later overleden. 12 andere mensen die uit het water werden gered, verkeren inmiddels in stabiele toestand.

Ja, al deze mooie songs zijn heel erg leuk. Deze Ishke Asani is ook weer zo'n prachtige song. En ja, zoveel gubernieuws. Ik heb hier ook iets uit een... iemand stuurde dit voor me. Dat is dus... koffer met lichaam van een vrouw langs weg gevonden. Nou, dat is gelukkig niet hier in Nederland, maar in Australië. Een koffer langs een afgelegen weg in het zuidoosten van Australië bevatte iets wat niemand op hoopte te vinden. Je denkt altijd, ha, een koffer, schaal wel geld in zitten. Maar daar zat het lichaam van een vrouw in. Nee, ik zal je de details besparen. En ik zal zeggen, blijf afgestemd op Ojala Radio. In de tussentijd heb ik hier een mooie song klaarstaan. Waar heb ik die nou weer gelaten? Hier heb ik deze voor je. Ik zal maar deze meteen voor je erbij halen om hiervan te gaan genieten. Dat is een mooie song. Van Lata Mangeshkar en Mohammed Rafi.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10,

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full on entertainment. Food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2:00 middags tot 1:00 s'nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2:00 middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Fardine en Vinay. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, soon, wacht even. Ha, Jelly Brazzafest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brazzafest. Ha, 100 Jelly Brazzafest. Bestel nu via www.brazzafest.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgde op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd door tienduizenden mensen overspoeld. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer krijgen het advies heel goed op te letten. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
6: Hilawe, hilawe, hilawe.
0: Tu mangi hilawe, ha? Tumangi Hilawe to Chili Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Ham tussen bullet terug hier toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang toe, behouder nakker. Draai, draai nakker. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jaldiker. Chili Gomina. Chili Hilawe. Chili Brasa Fest. 100 toejaïe Brazzavest, toch? Bestel nu via www.brazzavest.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A35 vanuit Almelo naar Enschede door een kapotte auto bij Enschede West. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. तू जाने है तो हाँ तू जाने है तो उजाला रेडियो सबसे बड़का वाला

Zo, het is geworden 10 minuten, bijna 11 minuten over 8. Laat ik dat zeggen, 11 over 8. Goedemorgen Nederland, fijn dat u bent afgestemd op het Jala Radio. Yvonne Douwle, dankjewel voor je appje. Ook aan jou een mooie maandag toegewenst. Ook Margriet en Waldo daar in Zwaag wens ik een very, very nice day. Ook aan die Jessie, hartelijk dank voor uw belletje. Raj, dankjewel. Ook een mooie week ook aan jou toegewenst. Ook Sudesh is van de partij. En Mila uiteraard ook weer. En Lashmanji uit Scheveningen. Hartelijk dank allemaal. Fijn dat u een appje stuurt op 020-363-0808. Zo, ik kijk als er nog wat nieuwtjes zijn hier en daar. Zo niet houdend, maar op lekkere mooie muziekjes. Oh, ik zie dat er nog een appje binnenkomt. Goedemorgen, groetjes Anoop Mahabali uit Den Bosch. Ook aan jou een mooie dag toegewenst. Ja, het is lekker weer zo. Ongeveer 16 graden, 17 graden. In huis een stukje warmer. Dus gaan we eens even kijken als het weer zo lekker is als dit liedje. Letta G samen met Kishore Kumar uit de film Tohufa.

Alabela Mawsum कहता है स्वागतम. वाह वाह वाह वाह, वाह तुम प्रख्तक लीचा है फिल्म तोहफा. जयप्रदा श्रीदेवी एंड जितेंद्र है बदरिन गेस्पेल्ड. एंड दिस न्यूज़ विल आई ओक नीट ऑन नेम. Laat ik het toch maar gelijk erbij halen. Want zo'n 500 fietsers zijn gisteren naakt de straat opgegaan tijdens een bijzonder protest in Berlijn. Ja, niet in Nederland hoor, want daar, hier mag dat volgens mij ook niet. Maar daar is dat ook wel een verbod. Maar waar de Duitse politie eerder naaktdemo's altijd verbood en hooguit zwemkleding toestond, mochten deze deelnemers ditmaal wel uit de kleren. Nou, en als ik zo ernaar kijk, dan moet het inderdaad wel een heel bijzonder dingen zijn. Even kijken wat ze zeggen. Zo'n 500 mensen hebben dus hieraan meegedaan om naakt door het centrum van Berlijn te fietsen. Het is de eerste keer dat de politie dit heeft toegestaan. De 30 kilometer lange tocht voerde onder meer langs het regeringsparlement. En ook de actie vraagt aandacht voor natuurisme, lichaamsacceptatie en dat soort dingen. Ja, in Duitsland is naakt protesteren eigenlijk verboden. Maar ja, zo zie je maar, alles mag op den duur. Nu natuurisme deel is van de boodschap, waardoor naaktheid dus wel mocht worden toegestaan voor dit protest, hebben ze dat dus allemaal wel toegelaten. Het is wel erg, moet ik zeggen. En als je hier naar kijkt, dan wil je lezen wat er daar staat. Maar ja, je kijkt ook naar andere dingen. Het zal wel geen makkelijk gevoel zijn op de fiets. Enfin, laten we maar weer gaan naar muziek hier bij Ujala Radio.

Nuzzer, ja, dat is ook mooi. 7:30. En dan heb ik ook nog dit nieuwtje voor je. De politie heeft de afgelopen week in de Ringvaartplas in Rotterdam Prinsenland gezocht naar een wapen in de zaak van de vergismoord op de GGZ-directeur Rob Zweekhorst. En dat heeft de politie vandaag gemeld. Of er iets belangrijks is gevonden, wilde de politie nog niet zeggen. Maar Zweekhorst werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in het Zuid-Hollandse Berkel en Roderijs doodgeschoten. De 44-jarige man werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die bij hem in de buurt woonde. En de mannen zouden min of meer op elkaar hebben geleken. René F. werd afgelopen juni nog vrijgesproken van het geven van de opdracht voor deze vergismoord. Volgens de rechtbank was er te weinig betrouwbaar bewijs en het OM had 24 jaar cel geëist. De politie organiseerde begin deze maand een zoekactie nadat een tip was binnengekomen dat het voor deze moord gebruikte vuurwapen mogelijk in de Ringvaartplas lag. Het onderzoek op de Ringvaartplas is nog niet afgerond en het landelijk team onderwaterzoekingen en de zeehavenpolitie die zoeken ook deze week nog verder in het water. Een man die vorig jaar een wapen uit de Ringvaartplas had gevist, heeft zich na een oproep van de politie gemeld. Het onderzoek naar dit wapen loopt ook nog. En eerder had het OM ook nog een beloning voor de gouden tip beloofd. En dat zou zijn iets van 25.000 euro. En dat geldt nog steeds. Zo, en na Pelinezer, waar gaan we dan nu naartoe? Laten we maar de titeltrack van Amara.2 erbij halen.

dat moet je echt wel helemaal uitdraaien, hè? Je awarapen bij Arjit Singh. Dat komt uit de film Awarapen 2. Lien uit Veldhoven, dankjewel voor je appje. Ook Andrew en Chitra wens ik een mooie dag toe. Niet alleen in Maarssenbroek, maar waar je ook allemaal naartoe gaat vandaag. En ook Prabha. Ook doe ook de groeten aan ons tweede huis voor me. En even kijken, wie heb ik over het hoofd gezien? Ja, Olga, dat is inderdaad ook weer een prachtig lied. Terwijl je aan het werk bent, luister je naar Ojala Radio, dat doet me goed. Niet al te luid en zo geniet je ook van Ojala Radio. Oké, deze heb ik al een hele tijd in de player. Laat ik het nu maar voor je afdraaien. Uit de film Basik Pal. Hij is kje, ik ja, ik ga daar.

Azra, geweldige song was dat ook weer. Hier bij Ojala Radio van een tijdje geleden. Maar blijft nog altijd mooi. En ja, dan heb ik nog een aantal appjes hier zo. Van Paris en Gerda Moerli, dankjewel ook voor jullie appje. Ja, de mensen slapen een beetje uit als ze vrij zijn. Ook bij Hadje Abdul Wahab Dennis. En ook mijn broer Rakesh is erbij. Roos, hartelijk dank ook voor jouw appje. En Boyke uit Beuningen, ook voor jou een mooie dag toegewenst. Blijft allen afgestemd op Ojala Radio. Good morning everybody. 6:30. En dan wat het weer betreft, ja, we krijgen een tijdelijke pauze van de hitte. Vandaag drijft meer bewolking over Nederland en ook morgen wordt het minder warm. Maar vanaf woensdag wordt het zonnig en weer tropisch heet. Dus dan gaan we een vijfde hittegolf tegemoet. Is dat ook alweer zo? Ja, dat is inderdaad ook weer zo. Anyway. Erik Kaliani, Shreya Ghoshal. Een special song is dit. Ik vond het zo leuk. De dans erbij ook en zo.

En dat is ook weer deze Terry Kalyani song dat we hier hebben gehoord. En dan ben ik op zoek naar een ander liedje van me. Ik kan het eventjes niet vinden, maar we komen er wel uit hoor. Dat is zeker wel zo. Even kijken als ik hier zo inga en dit erbij haal. Dan kan ik het misschien wel vinden. Even zien, dan misschien zo. Nee, ook dan niet. Maar we komen er wel achter hoor. Ik ga eerst naar... Ja, we doen deze toch maar. Ik heb hem hier zo gevonden. En dat is deze. Reggae song.

is het. We zijn met lege handen gekomen en gaan weer met lege handen terug. Wat een prachtig lied is dit toch. En reggae style ook nog. Gali hate, aya he, gali hate, jaega. Een beetje Caribbean reggae style is dit. Alleen jammer dat ze niet hebben gezegd wie het gezongen heeft. Maar dat zou ik wel willen weten. Dat de stem van die vent ontzettend mooi is. Vooral als je het in je headphone hoort. Dan denk je weer van, wauw, what a voice. Ja, was hè. Ja, toch? Oké, laat ik dan ook naar deze gaan. Ranjana.

Kijk eens aan, al die prachtige liedjes krijgen dus hier te horen in het programma. En dan moet ik even kijken, waar heb ik die andere nou ook weer gelaten? Ja, dat is hier, wat ik nu ook weer voor je wilde afdraaien. Dat is deze. Hey Juanito, ich gehona, hè.

Hey Giovannito, is Kahuna de tijd als Rijkaboor gehad? En dan had ik nog dit berichtje voor je. Ik was hem even kwijtgeraakt, maar ik heb hem weer gevonden. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. En de komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen dus omrijden. En dat kan zomaar een uur kosten van je tijd. Dus, omrijden dan maar, hè. Voor Rijkswaterstaat is het een van de vele grote onderhoudsprojecten deze zomer. En ook een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, is in de vakantieperiode wekenlang dicht voor groot onderhoud. En de wegbeheerder spreekt van dringend en noodzakelijk groot onderhoud aan de brug uit 1958. Er wordt vooral gewerkt aan de brugklep, het beweegbare deel van de brug dat geopend kan worden voor de scheepvaart. En de staalconstructie krijgt een beurt en sommige onderdelen worden vernieuwd. En ook op de rest van de brug wordt het asfalt vernieuwd. Dus groot onderhoud. En de Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Dagelijks, hè. En de brug ligt vlakbij de monding van de Hollandse IJssel in de Nieuwe Maas. En vooral voor de Krimpenerwaard is de brug van groot belang. Die is namelijk de enige verbinding met de regio Rotterdam. En nu die dicht is, zit er niets anders om dan op dan om ver om te rijden. Ja, dat is nou eenmaal zo, hè. Moeten we aan geloven als we nou willen of niet? In elk geval ga ik u nu ook weer groeten. Een fijne dag toewensen ook, heb ik mijn broer Rakesh en Roos al gezegd. Ja, maar Kieran en Onkel Kaan ook voor jullie een hele fijne dag toegewenst. Blijf dan en afgestemd op Ojala Radio. Morgenochtend, sharp, sarichebeje, ben ik er dan ook weer. Ik zou zeggen graag tot dan. Signing off voor Ojala Radio. Shubdin ik mubarak din, namaskar. Allah Hafiz gaate gungunate aur muskurate rehna.

live vanuit de hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aurgani Wale Honge, From India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt allemaal. Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Arre, zoen, wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambole, trilitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Niet eerder stroomde er bij Lobet zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

कान खोल के सुन, तू मोई से सुन, हाँ सुनना। Chili Brasa Fest, fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets, dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Ormanga hojaga, dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toen jellyker, jelly gume, jelly brasafest. Brasafest, bestel nu via www.brasafest.nl.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio 4.

Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. De rechterrijstrook van de A35 is dicht vanuit Almelo naar Enschede vanwege een kapotte auto bij Enschede West. 3 kilometer file daar met nog geen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Namaskar, mijn Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Tu jaane hai to.

0: आए हाय
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt in de loop van de dag een band met meer bewolking over het land. In het noordoosten kan daar lokale lichte bui uitvallen. Het wordt iets minder warm dan voorgaande dagen. Het wordt dan 21 graden op de Wadden, 24 graden in het midden, tot lokaal nog 28 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Niet eerder stroomde er bij Lobit zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio. Namo Shivaya.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest, samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Unch, B-Tune, Steve, Diamonds met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Expresso met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shubham Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Clusters met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshan.

0: to the Ear. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer woedt het vuur vlakbij Koufaris, dat ligt zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat er een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. Op meer plekken in Zuid-Europa slaat het noodlot toe, want in landen als Frankrijk en Spanje zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Op camping Het Haasje in Dorst is gisteravond een zwaar gewonde man aangetroffen. De hulpdienst rukte massaal uit nadat er een melding binnenkwam over een mogelijke schietpartij. Volgens Omroep Brabant zijn meerdere kinderen getuigen geweest van het incident. Ze zijn op de camping door de politie opgevangen en gehoord voor verder onderzoek. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio
4: Ayo, Arisun,
0: too soon. Hey, yeah, oh, soon. Mooiste soon. Ha, Jelly Brasa Fest. Jelly, yes, fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To mooiste soon, hega. To Jeldike, to draai nakker. Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, Jelly 100. Brazafest. Bestel nu via www.brazafest.nl.

Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining. Jalla Radio, Rato Din, 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nootdorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tu jaane hai toch?
2: Ujala Radio par suniye yaadgar geet.

You are. Ujala Radio Headlines. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Niet eerder stroomde er bij Lobit zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 10 minuten vertraging tussen Maasbracht en Echt redt het langzaam over 4 kilometer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens weer controles vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt in de loop van de dag een band met meer bewolking over het land. In het noordoosten kan daar lokale lichte bui uitvallen. Het wordt iets minder warm dan voorgaande dagen. Het wordt dan 21 graden op de Wadden, 24 graden in het midden, tot lokaal nog 28 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm के साथ National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattedien en Nizam Waghi zijn gezaar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagte record bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Hierdoor dreigt de vaarroute in tweeën te splitsen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse enclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer wordt het vuur bij het plaatsje Koufaras, op zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in deze regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het weer nog. Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. Temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
6: Zoen, zoen, zoen, zoen, zoen. Tu mooi seizoen, Chelly Brassafes. Brassafes. Yes, yes, yes. Chelly Brassafes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinakker. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldiker na. Ha, ha, bolila toch? Toe Jeldiker. Chelly Gume, Chelly Brassafes. Brassafes. Bestel nu via www.brassafes.nl.

0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is de rechte rijstrook dicht op knooppunt Gorkum. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. You are.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. De temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagte record bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. De gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: als je deze tune hoort, dan weet je wel al wat er komen gaat, nietwaar? We hebben dus in het programma Ojala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel, RJ. Goedemorgen. Namaskar. Kaiser hele RJ.
0: Is op teek, hè?
1: Goed zo, goed zo.
0: Zonnetje schijnt, Soerits.
1: Laat het zo.
0: Soerits to hei, to sapkutje atjahe.
1: Zo mooi kan je formuleren. Soerits to hei, atjahe. Maar je weet dat jij de Soerits bent van alle achterbannen, alle luisteraars van dit programma, ook van alle collega's. Dus Soerits to tjalede.
0: Oké, nou, ik zei het al, hartelijk welkom, Robbie. Er zijn opnieuw grote hoeveelheden olie- en gasdingen gevonden daar in Suriname. En Suriname rekent zich inmiddels al behoorlijk rijk op de miljarden aan inkomsten die er zijn. En kan Suriname zich nu al rijk rekenen of is het daar te vroeg voor?
1: Kijk, in theorie kan je rijk rekenen, want elke keer zie je dat er een bepaalde fonds is en elke keer zie je in het nieuws, met name ook hier in Nederland, maar ook buiten Suriname, andere landen bedoel ik, niet alleen Nederland, dat opnieuw grote hoeveelheden olie en gas wordt gevonden. Nu heeft de Nederlandse SBM, offshore bedrijf, een productieplatform geleverd waarmee dus olie straks uit zee wordt gewonnen. Let op. Hem altijd bolila Suriname, Nederland is precies als doelhadulien, vriend, vriendin, man, vrouw, noem maar op. Maar het Nederlands bedrijf, SBM, dus hier in Nederland, dat heeft ontdekt van, luister, er zijn nieuwe voorraden. En die blijven maar toenemen en toenemen. En dus er zijn dus nieuwe gasvelden voor de kust van Suriname. En je weet, Nederland heeft straks een probleem met gas. Dus verschillende wetenschappelijke bureaus, instanties, zoals Den Haag Centrum van Strategische Studies, die rekent zich dus van dat Suriname miljarden en olieinkomsten zal hebben. En weet je wat het is, RJ? Gewoon simpel. Productie van 200.000 vaten per dag. Dat kan, dat is haalbaar, mits je dus iedereen bij elkaar brengt. Nu is het ongeveer 16.000, 20.000, 22.000, het gaat richting 25.000. Dus bij elkaar opgeteld, keer 8, maal 8 gaat Suriname verdienen. Is die begroting van nu ongeveer 60 miljard SRD, 1,5 miljard euro, dan komt er 1 miljard euro erbij, dan gaan we richting dus 2,5 miljard euro. Dus het is allemaal mogelijk, het gaat nog steeds om studies, maar het gaat ook om dat tankers, productieinstallaties, bedrijven als Total Energy, daar al in Suriname zijn aangehaakt of bezig zijn convenanten te sluiten. Kijk, buurland Guyana heeft 1 miljoen vaten per dag nu. 1 miljoen. En Suriname gaat richting 200.000 vaten, wat ik daarnet zei. En dat betekent van dat Guyana een voorsprong heeft maal 5. Maar nogmaals, het is helemaal waar. Er is veel dus te zien. En ik blijf het zeggen, Suriname gaat waarschijnlijk na 2028 niet te herkennen zijn. Want als ze het goed doen, laat ons dit blijven zeggen, als het bestuur goed is, eerlijk is, geen coup, geen Bouterse toestanden, geen jungle commando toestanden, geen Larai Jagra dat mensen moeten weggaan, maar gewoon goed bestuur, dan gaat Suriname een nieuwe Guyana kunnen worden. En dat betekent van dat Suriname zich dan wel rijk mag rekenen. Maar in theorie rijk, in praktijk zijn ze nog steeds arm, omdat de armoedegrens in feite in Suriname vrij hoog is en mensen niet uitkomen met hun geld op dit moment.
0: Als we het over de centjes hebben, dan gaan we naar dit toe, want er zullen binnenkort ook nieuwe bankbiljetten uitgebracht worden met nog grotere coupures. En mijn bron gaf ook aan dat er op die bankbiljetten Bouterse zijn kop zal komen te staan. Is dat fake of echt?
1: Nee, ik denk dat dat fake is. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren met de kop van Bouterse, want dat gaat Centrale Bank van Suriname niet tolereren. De laatste keer dat Suriname nieuwe bankbiljetten heeft gekregen was 2023. Toen zijn briefjes van 200 Surinaams dollar en 500 Surinaams dollar ingebracht in het eerste kwartaal van 2024. En 200 Surinaamse dollar op een koers van 40, dan zie je op ongeveer 5 euro. En 500 Surinaamse dollar is ook op een koers van 40, 12,50. De rest is dus waarschijnlijk fake. officiële bronnen bevestigen niks. Wat ik wel kan aangeven is van dat de Centrale Bank van Suriname in overleg is met inderdaad internationale instanties om te gaan kijken van hoe kunnen we het betalingsverkeer vergemakkelijken. Want je gaat niet naar een winkel of naar een bazaar of weet ik veel wat en je gaat koekoei kopen, kwikwik kopen en dan vraag je wat kost het, de boliga 2.500 SRD voor een basket. En dat betekent als je 2.500 koekoei moet kopen en misschien nog krobia wil kopen en nog krabben wil kopen en dat soort dure dingen, dan moet je 7.000 misschien bij je hebben. En dat is bijna de helft van iemands salaris. Dus de prijzen in Surinaamse dollars die blijven omhoog schieten. Inflatie is iets meer dan 10%. Dat heeft Simons niet kunnen controleren, niet kunnen regelen. Maar de verschillende bankbiljetten die er zijn, die zijn er nog steeds. Ik moet wel zeggen, mensen lopen weinig met 200 en 500. De hoogste wat je krijgt in de winkels, gemiddeld op straat, is 100 en vooral 50 en dan 20. Munten worden nauwelijks gebruikt en de bank hoopt wel van dat als die inflatie niet afneemt, dat ze dus veel meer gaan gebruik maken van 200. Maar laat me de luisteraars ook zeggen, volg alleen officiële berichten. Kijk precies wat er van de centrale bank wordt verwacht. Iedereen moet in hun e-mailadres een bericht krijgen. Volg het nieuws van UR zeker. Als er officiële bankbiljetten zullen komen, met welke kop, welke hoofd of welke president erop, zal ik de mensen gaan vertellen. Maar ik weet wel waarom je het zegt, want een deel van NDP wil wel. Bouterse Guzergeba, hij is overleden. Hij heeft geen staatscrematie gekregen. De mensen zijn ontevreden. Zijn partner Ingrid Bouterse wil erkenning hebben. Dus dan willen allemaal briefgelden hebben waarop zo'n hoofd terecht gaat komen. Maar officieel geen nieuws, het lijkt op fake en laat ons hopen dat het zo gaat zijn.
0: Vandaag 9 augustus, internationale dag van de inheemse volkeren, Robby. Die zijn dus bezig met hun collectieve rechten volledig te laten erkennen. Is dat nog steeds zo, dat ze niet erkend zijn? Want zij zijn, hoe je het ook draait of keert, toch wel de oorspronkelijke bewoners van Suriname.
1: Ja, maar in hun opvattingen, RJ, dus soms wordt het overdreven. Kijk, het laatste bericht is van zij vinden ze waren eerder dan de staat Suriname. Ze zeggen staat Suriname bestaat niet. Ik weet wat de mensen bedoelen, want wie is de Surinamer? De Surinamer is eigenlijk een bundeling van bevolkingsgroepen bij elkaar. Een echte identiteit heb je niet. Maar nogmaals, vandaag 9 augustus, dag der inheemse, ze bedoelen Ingidé. Ik ben ook geweest naar Rijksmonument hier in Den Haag. Afgelopen vrijdag ook met de bril van UR. Een beetje als een soort verslag te maken om te gaan kijken wat het is. En het was erg mooi. Het was heel leuk. Ik ben voorzitter zelf van Platform Surinaams Diaspora, dus ik kan die brug maken. Dus er waren heel veel inheemse bij elkaar. Ook met cassavesoep, ook met moxalesi en ook met boyo als toetje. Maar het is een officiële en nationale vrije dag in Suriname. Dus de dag der inheemse is vandaag, dus 9 augustus. En het is een officiële nationale vrije dag in Suriname. En ze willen erkenning. En wat is die erkenning? Die erkenning is stilstaan bij de strijd van inheemse volken voor gelijke rechten en grondenrechten. En die grondenrechten zijn niet geregeld. Zij willen een stukje wettelijke recht hebben op die jungle, zeg maar, binnenland, waarbij erkenning is van die traditionele dans, muziek, kleding en maaltijd in verschillende wettelijke regelingen. Dus stel je hebt kleurrijke manifestaties, zoals vandaag in Palmontuin, dan moet je hun geschiedenis en hun activiteiten die erbij horen, moet je dus gaan erkennen. En de status is, het is vanaf 2006 een nationale feestdag, een vrije dag zei ik al, het wordt gevierd. Trouwens, vandaag wordt het gevierd in combinatie met herdenking van de Javaanse immigratie. Dus de staat Suriname mixt het samen met de Malai en samen met de Ingi. En dat maakt het mooi. En de Hindoestaanse organisatie SHI, die heeft gezegd van luister, laat ons die verbinding maken tussen Ingi D en Javaanse immigratie, waarbij de Stichting Hindoestaanse Immigratie die verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar roept. En herdenken van culturele vieringen in onderlinge verbindingen. Verbondenheid, dus Ingidé en Yampanesi Day. Als je het zo benoemt toch, RJ, Ingidé, Yampanesi Day en weet ik veel, Dag der Marons, dan roep je bij elkaar, maar toch is het verdeeld. Want je hebt geen één naam. Je zit alleen maar die Chinese dag, dan heb je Marons, wat ik zei, dan heb je Hindoestaanse dagen als Diwali en Phagwa. Men wil juist hebben benoem het één dag, misschien een dag als Surinamendag, waarbij je al die gemeenschappen bij elkaar gaat bundelen. Maar ja, tot nu toe is het zo. Ik kan je vertellen, vanuit Nederland gaat vandaag 1 miljoen SRD naar Suriname. Dat is 25.000 euro als cadeau voor van een diaspora gemeenschap hier in Nederland naar Suriname. Dus vice versa is er. In het vliegtuig zitten veel meer mensen. Dus die organisatie, die is mooi. Geen jagra zal het zijn. Geen spanningen, hopelijk. En ik hoop dat, laat me die mensen ook oproepen. Als u in Palmetuin bent en u gaat dansen, eten. En een moutje manawe en hilawe. En weet ik veel wat u allemaal gaat doen met elkaar. Ruim je spullen op. Zorg ervoor dat het netjes zal zijn. Geef de mensen geen werk om op te ruimen, et cetera. Dus vandaag, rondom de Palmetuinen omgeving, heel veel activiteiten. En laat ons dus blijven oproepen voor een gezond dialoog met vertegenwoordigers van verschillende groepen, zowel in Nederland als in Suriname.
0: Nou, ook hier in Nederland zelf, heel vaak naar de parken toe om daar lekker te gaan chillen, barbecuen enzovoort. En hier ook ruimen ze hun rommel niet op, hoor. Ik heb het wel gezien. Als je de volgende dag aankomt, dan denk je van, wat is hier nou gebeurd? Lijkt wel een invasie.
1: Helemaal eens met je. En het wordt erger en erger. Ja. Ook de prullenbakken hier in de verschillende wijken. Den Haag en Rotterdam en Amsterdam, noem maar op, het puilt uit. En men wacht op ambtenaren van de gemeente die de volgende dag die dingen moeten opruimen. En nu heb je een situatie waarbij heel veel mensen op vakantie zijn. Dus je hebt weinig personeel. Kijk, gisteravond was Vakkafest in Den Haag. Dat is in Zuiderpark. Bomvol, chockvol, uitverkocht. Maar het was een uitdaging om goed op te ruimen. Mm-hmm. Ik heb de rapportages en die foto's niet gezien. Maar ik weet wel, je hebt groot gelijk. Er wordt niet goed opgeruimd. Maar eind van de maand hebben we Brassafest. En dat is ook mooi. Zowel Vakkafest, Vakka afgeleid van Fawaka, Surinaams woord. Mm-hmm. En Brassa, elkaar omhelzen. Ook van onze organisatie. Die feesten zijn van harte welkom in welke steden dan ook. Ik hoop dat die mensen het bezoeken. Maar je hebt groot gelijk. Neem je troep mee. Zorg ervoor dat het in de bestemde prullenbakken terechtkomt. Zorg ervoor dat je niet op de grond gooit, bij wijze van spreken. En zorg ook ervoor dat het goed gescheiden blijft. Niet dat je plastic moet weggooien links, rechts, dat het niet recycled kan worden. Kortom, ik hoop dat de mensen ons oproep horen, dat ze netjes moeten omgaan met hun milieu en dat ze hun rommel en troep liever naar huis moeten menen in plaats van op straat te gooien, want je dient daarmee geen enkel belang.
0: Nee, want dan heb je die zwervers ook weer die daarin gaan rommelen en dat is verschrikkelijk. Die maken het eigenlijk nog erger. Maar goed, dat is een andere zaak, want het ministerie van Justitie en Politie die draagt voortaan de naam Justitie en Veiligheid. Hoe zal de nieuwe naam inhoudelijk tot uiting kunnen komen in het beleid?
1: Ja, precies. Een beetje als Nederland. Justitie en veiligheid. Dus als je zegt justitie en politie, dan beperk je. Want politie is niet alleen veiligheid. Politie is één deel van veiligheid. En tegenwoordig heb je dus particuliere beveiligingsbedrijven. Je hebt dus een ruimere mate van bevoegdheden voor militairen. Politie, bij wijze van spreken. Je hebt dus ook op justitie en veiligheid als het gaat ook om anticorruptiebestrijding. Dus kortom, ze hebben gezegd van het ministerie van Justitie en Politie verandert naar justitie en veiligheid. Minister Manoret heeft dat gedaan vrijdag 7 augustus. Betekent van dat je wettelijke regelingen moet aanpassen, vergaderingen van raad van ministers en je gaat ervoor zorgen. Waarom is het op 7 augustus gebeurd? Omdat op die dag het ministerie 75 jaar bestaan heeft gevierd en men wil met term veiligheid wil men benadrukken dat eigenlijk alle veiligheidskorpsen één onder één noemer wordt gebracht. Maar RJ, je kent me zo een beetje, of je nou veiligheid gaat noemen of politie gaat noemen, of je nou beveiliging gaat noemen of veiligheid noemen. Je moet veiligheid inderdaad voelen. Elke dag moet je thuis kunnen voelen. En niet met dievenijzer en dan moet je beven, allerlei dingen. Dus what's in the name? Ze kunnen liever die naam snel vergeten en daadwerkelijk gaan werken aan de uitvoering van veiligheid met hoofdletters, cursief, etc. En ervoor zorgen dat die taken en verantwoordelijkheden van het ministerie goed wordt uitgevoerd. Want wat heb je aan een geweldige naam veiligheid of je hebt die naam gewijzigd en je hebt niet extra manschappen of extra auto's of extra wapens om over te gaan. In Nederland kennen we het groot probleem van femicide, Suriname ook trouwens. Suriname heeft suïcide, heel veel zelfmoord gepakt. vallen. Nederland heeft femicide. En in Suriname of in Den Haag, om mijn omgeving, ook in mijn buurt, is de talk of the town. De moord of doodslag. Ik denk dat op onderzoek zal uitwijzen dat het moord slash doodslag is, maar eerder moord. Waarbij een 42-jarige verdachte moord, een moord zou hebben gepleegd op zijn vrouw, waarbij 3 kinderen erbij waren. En die vrouw komt uit Santo Domingo en die man draagt de naam van Peter M. En M is een Hindoestaanse naam, een bekende naam ook in Nederland. Dus dat komt als een schok-effect. Dus politie is laat geweest, er waren al eerdere meldingen, jugu-jugu. Dus dit soort diaspora-nieuws moeten we eigenlijk niet delen. Geen suïcide liefst vanuit UR-kant, geen femicide en geen dingen. Dus wat heb je aan die naam veiligheid? Maar succes aan minister Monoret. En voor de mensen die het fijn vinden, van harte gefeliciteerd met de naamwijziging. Maar je moet ervoor zorgen dat je cultuur en dat je natuur, dat je alles dus gaat beschermen in Suriname en in Nederland.
0: En dat ze secuur gaan werken ook nog weer.
1: Zo is dat.
0: En in elk geval, ik wil je weer bedanken voor vandaag, Robbie. Een fijne dag verder.
1: Dankjewel, RJ. Dus in alle snelheid, verschillende mooie vragen heb je gesteld. Mm-hmm. Maar je hebt gezien dat we cultuur van Suriname hebben behandeld en ook natuur. Maar Hamsap Jantalokse Bolde, namens ook achterban naar jou toe. Suriname heeft zo'n mooie cultuur. Nederland heeft een mooie natuur. Je bent lief en puur, de rest is zuur. Mooi serieus.
0: Je bent geweldig. Je bent geweldig. Dank je wel. Ook voor jou.
1: Brassa, fijne zondag.
0: Brassa, inderdaad.
1: Soso Lobby, dag.
0: Oké, thank you.
1: Ciao.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2:00 middags tot 1:00 s'nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2:00 middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Rihanna en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Vardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania, Lonwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trilliter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 s'morgens tot 9:00 s'avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 s'avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Bij Koufaras, plaatsje op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene, is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij de machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaanoever 108 keer aangevallen of gehinderd. Dat meldt de Palestinian Journalist Syndicate. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
6: Hey, hey,
0: Sun, Bhauji, Sun. Cherry Brassaves. Fase 1 is volledig uitverkocht en sold out dus. Heb je nog geen tickets? Toe bhaiya se bol na bhaiya se bol, Bhauji. Toe mange jai Brassaves. Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Bhauji, Sun. Toe wachti nakker. Toe dir nakker. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldikar, Bhauji. Bhaiya se bol na. Cherry ghume. Cherry Brassaves. Brassaves. Bestel nu via www.brassaves.nl. Bhauji, bij jou staat hier toch?

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

Ujala's Coffee Time Middag Show. Op de maandag. Ache somar, dus daar ik als kaprogram. En ik weet niet of die man zometeen hier aanwezig is, maar hem zoet je dan wel. Welkom bij Ujala's Coffee Time Middag Show. Goedemiddag allemaal. Het is maandag 10 augustus. En de tweede week van augustus, Jari He. Aurihe Mukka Singh van de muziekformatie Express. Ook aanwezig op Brazzafest. 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee. Heb jij je kaarten nog niet gekocht?

मुक्का सिंह आप कुछ रहे हैं और आज का हेडलाइंस आप सुन लीजिए उजाला रेडियो के जरिए आज सोमवार 10 तारीख अगस्त के लिए द हेडलाइंस फ्रॉम वंडर ग्रोट वर्केशन रोंड रोटरडम जो लोग रोटरडम के आसपास में रहते हैं रोटरडम में रहते हैं jullie zullen daar wel iets van gemerkt hebben vandaag begint het grote onderhoud aan het Algra-brug tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel, Rijkswaterstaat, waarschuwt voor forse vertraging. Omrijden kan tot een uur extra reistijd betekenen. Dus Den Haag-Rotterdam, ke Bazindo, Aapko Malumrehe. De droogte blijft een belangrijk Nederlands thema. Gisteren werd in Wijchen nog een natuurbrand gemeld, waarbij de politie brandstichting vermoedt. De droge omstandigheden maken natuurgebieden extra kwetsbaar. Nieuwe privacy-discussie rond AI-brillen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet voorlopig geen aanleiding voor landelijk gemeentelijk beleid tegen slimme camerabrillen, ondanks zorgen over ongemerkt filmen en opnemen. Nou, ik heb maar mee hambi, mijnlijk koesbolle. Ik vind dat het verboden moet worden, hè? Die AI-brillen. Zo'n te pas en ontepas. Toch een film, kerstje, hè? Foto benijs ik hega, film benijs ik hega. Nou is ik hega. Ja, daar gaan we wel zometeen over praten, Anand. Die AI-brillen waarmee je dus. Toen na Jan Peke keek op door film release hega. Wat doe jij toch? Heer Jenne Hega, Jugu Jugu Keremang Hega. En dan willen ze dieke en dan zeggen ze: hé, de Myanmarha. Dik film wat. Maar goed, gevaarlijk. Vandaag flinke verschillen in het weer. In het noorden meer bewolking en lokaal wat lichtregen. Elders zonnige periode vanmiddag ongeveer 20 graden aan de noordkust. Tot lokaal 29 graden in Limburg. Toen mag ik orger meer, hè? De Toetjaljaar Limburg. Voorzichtig optimisme rond de straat van Hormuz. Iran zegt dichtbij een overeenkomst met Oman te zijn. Over nieuwe scheepvaartroutes. Volledige toegang blijft volgens Teheran wel afhankelijk van concessies van de Verenigde Staten. De olieprijs reageert vooralsnog rustig. Israël wijst het nieuwste Amerikaanse Gaza-plan af. Premier Benjamin Netanyahu noemt het voorstel van president Trump onaanvaardbaar. Taiwan oefent vandaag op het afslaan van een Chinese aanval. Tijdens de jaarlijkse militaire oefeningen wordt onder meer een luchtlanding op de strategische Penghu-eilanden nagebootst. Opnieuw een schietincident in Thailand. Een schutter opende vandaag het vuur in een overheidsgebouw bij Bangkok. Een functionaris raakte gewond. De verdachte is aangehouden. Namaskar. Goedemiddag allemaal. Nederland. Welkom bij Ujala's Middag Show, Coffee Chai. Het is maandag 10 augustus, een nieuwe week is begonnen. Vandaag kijken we naar flinke verkeershinder rond Rotterdam, de aanhoudende droogte en een nieuwe discussie over privacy en slimme AI-brillen. Internationaal volgen we de ontwikkelingen rond de straat van Hormuz, het conflict rond de Gaza en militaire oefeningen in Taiwan. Dus pak je kopje koffie, chai, Handa chai, garam chai, iced tea, iced chai. Mijn hoe loopt mijn habier zometeen aan een Chandrika Singh in Coffee Chai Middagshow. Yeah, Ujala Radio. En nu, helemaal koesteren aan de kujaren heen. Je nacht maar. Ja, dit vind ik wel mooi gezongen. Mooi muziek. Yeah, Ujala's Coffee Chai Middagshow, welkom. Arehe, Chanil, Mario en Valerie.

0: चिट्ठी आवे है यार कि कब आइए हमार घरे
1: Goedemiddag
0: Anand.
1: Kees, ik heb een beetje hittestress.
0: Hitte?
1: Ai, boy.
0: Hittestress?
1: Ik ga hem met mijn kressoetje, kabi.
0: Ai, maar dat heb je wel nodig, hoor. In de middaguren even 5 minuten of een half uurtje. Even akja malie, toch? Akja mankerlie, hè?
1: Toras is nodig, hè, soms. Ja, ik ga hem met...
0: Hittestress.
1: Het verwondert me ook niet, luid, ki dheer des John garam... garam... Dheer des John met garmi haiga,
0: ja.
1: Dat zou ook arm zijn.
0: Ja, want toen nam ik aan.
1: Dat is wel een correlatie.
0: Ja, ja, zeker. Zeker een correlatie. Ja.
1: Aha, toch?
0: Garmi aan mijn kijk aan kreeg.
1: Aha, toch? Bale hem lukt handa des met wat is sarek.
0: Ja.
1: Hoe kam kreeg je? Hoe kam kreeg je? Gil pari
0: ja. Ja, er zit wel wat in, hè. En dat je dan snel geld wil verdienen in een warm land. Hè? Dus ja...
1: je kunt niet heel hard werken, Lloyd.
0: Nou,
1: je mag goed garam rijden.
0: Nee. Kan je hem kabelen? Aina salvagretri. Nou, wel.
1: Baanchurgen.
0: Kan niet pani, moet je hem zeggen. Denk je bij hem pas een eigen lindem.
1: Maar weet je wat ik ook meemaak laatste tijd? Dus sabere jam douchekarila.
0: Ja.
1: Normaliter heb ik er geen last van, hoor.
0: Ja.
1: Maar laatste tijd wel, douchekarila. Dan heb je lichaam afgedroogd. Maar binnen een halve minuut ben ik weer nat.
0: Ja, ja, dan moet je weer gaan douchen.
1: Dus dat denk ik, die shirt wel even nat, bij niet?
0: Toen op een borstel,
1: even op een borstel, 5 minuten. De 5 minuten bad. Dan. Dus ik weet niet wat voor reactie dat is van het lichaam. Maar het is wel een hele gekke reactie.
0: Ja,
1: het
0: is normaal, hoor. Normaal, ja. Het is
1: normaal,
0: altijd zo. Ja, normaal. Je hebt garam jaar, hij is niet
1: regen. Absoluut helemaal abnormaal, maar die leuk.
0: Goedemiddag. Door de jaren zijn garam jaar niet regen. Dus ja, hoe je mag wel, tanda ze op hier, dat liek er zeker.
1: Hé, maar dit is wel een belangrijk ding, hoor, Lloyd.
0: Oh ja?
1: Dus ik ook kutta bijvoorbeeld, hè?
0: Hai, boy, pier kutwa we hega.
1: Oké, we kunnen het ook over een kat hebben, hoor.
0: Acha, kutta.
1: Maar ook kutta walleke suruker, ja. Weet je dat honden, hè? Honden,
0: ja.
1: Dat ze nauwelijks zweten? Wist je dat?
0: Nee, maar ze hebben een keer vachtwa opnemen, toch?
1: Ja, maar ze hebben dus hele kleine zweetklieren. Gorwame, dus bij hun poten, daar hebben ze hun zweetklieren. Wist je dat?
0: Ah, hamelijke dingen op hermen, ja, zeker.
1: Hamelijke sareke opa's en nietje. Nee, maar honden kunnen dus nauwelijks zweten.
0: Oh ja.
1: En weet je hoe ze afkoelen?
0: Nou.
1: Door te hijgen.
0: Harry?
1: Daarom hijgen die honden, ja.
0: Dus toen kwam hij een bolletje hamelijk, zei op hijgen.
1: अब जैसे तू चलेगा हरदम ऐसे ही हम चला मैं मुंह खोल के
0: dus je moet gewoon hijgen.
1: Je moet gewoon hijgen.
0: Maar hijgen is automatisch ook een tanden liggen.
1: Maar wel apart, hè? Dat die zweetklieren dan in de voetjes zitten helemaal.
0: Ja.
1: In de sole dus.
0: Ja.
1: Grappig, hè?
0: Weet je,
1: wel grappig, wel apart, hè?
0: Ik wil je kudretke karisma.
1: Ik suwer bijvoorbeeld, een varken, hè?
0: Ja.
1: Die kan ook nauwelijks zweten.
0: Toker zweetklieren weer een keer wat kan hebben.
1: Modderwa me jahiga, pania me kudehiga, dan kan die afkoelen. Dus daarom hebben ze modder nodig en water, varkens.
0: Ja.
1: Dat gaat op hier goed zeggen.
0: Ja.
1: Ook konkoni. Konkoni, tu jane to loit.
0: Ha.
1: Konkoni.
0: Konkoni.
1: Konkoni. Konkoni. Konkoni. Ha. Konkoni. Ha. Zijn naam is samen bolet. Konkoni. Abois koni. Abois konkoni.
0: Konkoni. Ha.
1: Die hebben dus bijna geen functionele zweetklieren.
0: Oké, dus hoe zit het zweten?
1: Hoe zit het warm toe? Ja, die kan je niet krijgen.
0: Kan ze.
1: En ze hebben hele grote oren, toch, die konijnen?
0: Ja.
1: Kanoama ze niet kregen, ja.
0: Kanoama ze niet kregen.
1: Dus door kanoama ze maar kapitola de kaiga.
0: Ja, maar kanoama barka, inderdaad.
1: Ja, door muria barka biba, door kanoama biba barka.
0: Ja.
1: Or ego kutta, na kutta keto, ego chirai, loit, ego chirai.
0: Chirai.
1: Die hebben helemaal geen zweetklieren, hoe vind je die?
0: Hmm. Ja, maar die zweten niet. Maar hoe reek behoud die in Barriborrega? Dus ja, ze hebben altijd Hawat Orrega. Dus ja, die hebben dat nog niet nodig, hè?
1: Ze moeten wel hijgen, hè? Door te hijgen.

0: ओ सही तो रात और दिन यार उड़ेगा समझ और एको गाई बाई फोर बेल्ट और yeah. जल्दी जल्दी जाए के आदम हाल करेगा
1: oh, yeah.
0: उकर आदम हालिंग चढ़ेगा नर्मातत ही तर वर्त
1: oh, yeah.
0: दुस बेस बेस वेल लुक वेतनस्वार्डिगेड है देख ले तो फिर सुन ले ले लोइट
1: हम फॉर इट इज अब जस्ट सुन ले तोरमुस है दुस या
0: हां तो अरे इस वेतनस्खपलक चीज बाय यार लोइट
1: दुस हमें को वेतनस्खपर से बतिया ले सेन ओवर
0: एको स्वीट वेतनस्खपर स्वीट डॉक्टर Sweet doctor.
1: Hey, ik had het net over de AI en slimme brillen. Ik vind dat dat niet moet kunnen, hè? Zo'n bril.
0: Nou, ik heb er op zich weinig tegen, maar ze moeten wel herkenbaar zijn. Dus ze hebben wel een klein lichtje, Agua.
1: Ha.
0: De mooiste takje, maar ja. Ik vind dat het te onopvallend is.
1: Ja, want...
0: Dus dat ding moet opvallender zijn, een AI-bril.
1: Ja, ik ga tegen een aparte wetje hangen. Hè? Privacywet waarmee. Te hangen ik daar druk je van een AI-bril. Dit op pagina, auto film beneden. Auto Jan Boeske beneden. Binnenkort kun je ze poetje. Dan zit er een straf op.
0: Dus het probleem zit niet alleen in wetgeving, Luid. Maar ook in richtlijnen.
1: Richtlijnen.
0: Als die richtlijnen ontbreken, dan krijg je dit soort excessen.
1: Ja.
0: Dus die richtlijnen die moeten beter zijn. En die moeten internationaal van kracht zijn. Dus ook er met Lebanon richtlijnen. Maar Khalid Heiga.
1: Nou, internationaal,
0: Amsterdam gaat geldig? Nee, het moet voor heel Europa of nog verder.
1: Hele wereld, ja.
0: Dus die richtlijnen zijn allemaal daga.
1: Maar ik heb een eigen richtlijn. Voor dit soort slimme dingen.
0: Europa maakt al richtlijnen.
1: Ja.
0: Dus die zijn al een stuk strenger dan Amerikaanse richtlijnen.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is die afstemming niet helemaal goed.
1: Ja.
0: Dus ze werken elkaar een beetje tegen. Want doen ook in belang van verschillendheid soms. Amerika heeft een ander belang, economisch belang vaak.
1: Ja.
0: Dat die technologie door kan gaan en toegepast wordt.
1: Ja.
0: En gebruikt wordt door zoveel mogelijk mensen. En Europa soms beleeft zo naar privacywetgeving. Moet prevaleren boven al die leuke dingetjes die je kunt doen daarmee.
1: Ik vind dat ze daarin wel een punt hebben hoor. Vind ik.
0: Europa ke liti ba tu bolega.
1: Europa ke liti ga, want ja.
0: Tu European ba te jarut wel sa bati, ja.
1: Wat ik vind wel ver gaan, toch? Dus tu ka wil ik gewoon ba te... Or ik genegis, ik wil een bril pehne ba, or film op benadje is door. Terwijl je eigenlijk niet wil dat iemand jou film. Ja, dat
0: nee,
1: dat
0: ik
1: gaat...
0: vind... Ten eerste is dat niet netjes.
1: Zeker niet.
0: Om dit soort dingen te doen. Maar die mensen... heer mannen doen dit, vrouwen doen dit nauwelijks.
1: Nou, dat kan je zo
0: maar
1: zeker.
0: Maar dan gaan die mannen achter vrouwen aanlopen.
1: Ja.
0: En dan gaan ze die vrouwen filmen.
1: Ja, nou, het is wel nou moeilijk hebben, toch?
0: Toen moet niet meer, kontje bij haar.
1: Nou, Lloyd? Nee, ja.
0: Zagsel.
1: Maar dat soort dingen gaan gebeuren en dat wil je toch niet? Kijk, bepaalde, dat je dat gefilmd hebt, ja, dat kan je als bewijs misschien wel aan.
0: Nee, maar kijk, er is een verschil tussen openlijk filmen en stiekem filmen.
1: Ja.
0: En als je een bril op hebt, is dat een beetje stiekem vaak.
1: Ja.
0: Wat je dan aan het doen bent.
1: Toen kijk je zo'n bril pijnigen.
0: Zo'n hamedje kon je ze filmen, die gaat stiekem.
1: Ha.
0: Maar op ik tamacha bril wat toet jijga, loit. Direct.
1: Direct.
0: Dan heeft die man meteen 100 euro schade klaar.
1: Direct. Huh? Baan toet jij direct. Huh?
0: Direct. Maar je klaar. Parek tamacha bam.
1: Ja.
0: Masse.
1: Ja.
0: Don, bang zo jij.
1: Maar die bril ontkeer me nou, Mata.
0: Maar het is asociaal. Ray-Ban bijvoorbeeld.
1: Ray-Ban me nou, Mata.
0: Ray-Ban maakt ze ook bijvoorbeeld, ja. Hè? Oh, Mata Ray-Ban. je moet een beetje... Nee, maar zo'n filmen, John Tubolega, Lloyd. Denk, is hij toch een auto? Bijna al die moderne auto's hebben trouwens.
1: Ja.
0: Die hebben dat ingebouwd, toch? Dus dat ze aan het filmen zijn.
1: Ja.
0: Dus de Lego aanrijding bij of zo, of koetsbuil, dan heb je materiaal, filmmateriaal. Kikabuil van de laatste 5 seconden, 10 seconden, 20. Je kunt dat instellen, toch? Bij auto.
1: Ja.
0: Dus dan wordt het automatisch opgezet. Daar ben ik wel voorstander
1: zeker,
0: van.
1: Zeker. Verzekering gaat in bij mooie, toch?
0: En heel veel discussie bewijs. Kun je voorkomen, joh.
1: Ja.
0: Dus ja, maar tjoepe se kooike film kareke.
1: Ja, dus zullen we let erop, hè, die dingen...
0: Kabardar
1: hier. Want je zou eigen heen, dus het is mensen kunnen met zo'n bril lopen en opnames maken. Maar let er wel op.
0: ga niet voor je vader zo'n cadeau kopen. Ja. Abbe bura hua wa chaliga. Abbe kehu.
1: Kehu, hè?
0: Kono nauta uta me.
1: Stel je voor.

0: een film kunnen. Maar kijk, want hey, ik denk ook dat mensen soms niet ervan bewust zijn, hoor, Lloyd.
1: Kiego, hij is een bril pahineba.
0: Ha, maar kooi, Jan Boet. Nee, oh. Ki pahineba, maar ze hebben geen kwade bedoelingen. Lau, hij zei bolie. Maar sommige mensen hebben echt kwade bedoelingen.
1: Zeker,
0: vooraf.
1: Zeker toch, zeker. Dus die regelingen dus, moeten snel maar komen.
0: Pagalo en heer het toch?
1: Maar goed, Arin Nabel, pagalo en heer het dan gewoon aan mij noem. Hè?
0: Or jada pagla hai dan moi wali tu bazoor karega
1: bahut dher pagla hai ga de warmte duurt maar voort garam ja bitlak hai ga ye hafta bhar bhi garam rahega ik weet niet hoe lang gaan we dit volhouden
0: wij hebben geen keus we moeten volhouden
1: ja
0: dus John Howick bahowinde maar kijk naar Zuid-Europa Lloyd
1: ja
0: and John hem loke baat na soon is baboy eigen schuld, dikke bult.
1: Dikke bult, ja. Hamlok, Paris, Bahrein, Hamlok.
0: Chillai, ik heb al liggen, Hamlok.
1: Elke uitzending, Hamlok, wat je had hier over de warmte. Nadie, hoe je heet, hoe Rahul.
0: Jeepere, maar mensen zijn naar Italië gegaan. Mensen zijn naar Kroatië, Spanje, Portugal.
1: We kunnen naar Dubai liggen.
0: Italië. Hé, Janneke, het is heet, hè?
1: Bahut.
0: 35 graden. Is toch niet lekker, Lloyd?
1: Ja, maar is de temperatuur, dus de manier, de beleving van de zon in de warme landen zoals Egypte, Turkije, Spanje, anders dan hier?
0: Ik vind van niet.
1: Toen vind ik
0: het. Heer dat mijn collega luchtvochtigheid waar rol collega. En de hitte in Suriname is anders dan de hitte hier. Maar echt waar, hitte is het hoor, bhaiya. Ja. Ja, boven de 30 graden. Voor mij in elk geval, alles boven 30 vind ik echt verschrikkelijk.
1: Bahut garm.
0: Vind ik niet lekker. Dus dan ben ik liever 22, 21, 23.
1: Eigenlijk
0: dan
1: vind ik het lekker. Je zit in Nederland, maar je hebt niet garm hoor.
0: Toeka vind ik het, toebol.
1: Ham vind ik het dat wij in de middag een uurtje van de baas... of thuis gewoon van de baas gewoon zeggen... een uurtje mogen gaan powernappen. Gewoon even rusten. Garam ja toch.
0: Bietje wat met jou soetje.
1: Bietje wat met jou even soetje.
0: Haan soetje, zou ik.
1: Ja.
0: Als je thuis werkt, kan het wel.
1: Ja, thuis kan je wel. Dat doen. Maar
0: kan er ook een beetje aan benauwen.
1: Kan er ook wel. Ik wil hoekoekoe. Kan er ook wel ruimte benauwen. Waar je even kunt gaan siesta doen.
0: Het zou goed zijn hoor, Lloyd. Echt waar. Want je prestatie daalt ook, hè?
1: Ja.
0: Dus je werkt wel, je maakt wel die uren.
1: Ja.
0: Maar je prestatie daalt gewoon.
1: Ja.
0: Dus aantal uren, mooi Hega, maar wat je presteert in die aantal uren is echt heel erg slecht hoor, Igor Mohamed.
1: Ja, Igor Mohamed.
0: Trouwens, er zijn onderzoeken geweest, Lloyd. Ja. Verschillende banken, Carisma, onderzoek.
1: Ja.
0: Maar algehele conclusie is dat Igor Mohamed, John Hega, is ook slecht voor de economie.
1: Oh.
0: Hamna Japsab Batawe, ik dan Rabobank heeft die analyse uitgevoerd, bijvoorbeeld. ABN Carisma. ING Carisma. Ik had ook banken Carisma.
1: Ja.
0: Dus te heet is ook niet lekker. Mensen geven dan niet genoeg uit. Want garam me toen naar Kaiseke, toch? Je hebt naartoe mang ik.
1: Garam me toen naar Kaiseke, toen garam me bijna maar je shoppen kreeg of wat dan ook. Want of je wilt natuurlijk in die winkels gaan voor de airco, maar je gaat niet kopen of zo.
0: Je gaat niet een bank kopen of zo voor thuis.
1: Nee.
0: Je gaat hooguit een airco aanschaffen, omdat garamba, maar dat compenseert de rest niet. Dus het is ook slecht voor de economie hoor, garam.
1: Ja, nee. Dat zien we ook in die arme landen natuurlijk, hè? Hoe ze op economie naar moeite leggen.
0: Kijk, weet je wat de Special One doet?
1: Special One. De Special One.
0: José Mourinho.
1: De Special One, ja.
0: Hij is toch trainer bij Real Madrid geworden, voor de mensen die dat gemist hebben.
1: Ja.
0: De spelers van Real Madrid, die mogen niet meer zelf bepalen. Ki usap konchi kaiga, konchi na.
1: Arre?
0: Meneer Mourinho bepaalt het voortaan. Dus dingen is er naartoe gegaan, toch? Onze vriend Denzel.
1: Ja, Dumfries.
0: Denzel en Bolila. Meneer Dumfries is er naartoe gegaan. Maar Dumfries houdt van Surinaams eten.
1: Tijdblad, Dirk Haga, Tijdblad.
0: Bitawiri,
1: dat soort dingen.
0: Maar nu gaat Mourinho hem vertellen van... Hey, Jereno, Dumfries, jij mag dit en dit niet eten hoor.
1: Dat is maar bij balen.
0: Ik wil dan nog bij bichara,
1: ja. Maar ja, dan krijgen ze toch discussie met elkaar, denk ik. Hè? Van ja, dit kan, dat kan hij toch niet opleggen? Contra kom en ik leg hier ook een bepaald keer. Ik kijk wat je naar kijkt.
0: Jawel, jawel, omdat je dingen moet leven, toch? Gezond moet leven.
1: Ja.
0: Dus als dat blijkt uit studies of door de mensen die hem adviseren. Dat dat gezonder is, dan moet je eraan geloven. Maar, ja.
1: Maar heb jij gelezen,
0: wat op de club eten?
1: Maar wat heb je gelezen daarover? Van wat voor eten? Kon kan ik hazen, die spelers van Real Madrid.
0: Pasta.
1: Oh, hoe lekker gezond, Hega.
0: Precies. En Vitaviri mogen ze niet eten. Hey,
1: ja,
0: ik vind dat we een brief moeten...
1: Ja, wij moeten...
0: Jullie gaan ook Madrid, hoor. Direct
1: gaan we ook jullie mappen.
0: Dan ben je een kaan jullie uit, hè.
1: Ja, toch?
0: Dankjewel.
1: Ja, lekker bakje koffie voor jou. Nou ja, we gaan weer...
0: Aardje behoort lekker, Manele.
1: Ah, zeker. Piaarse.
0: Er zit ook een smaakje in.
1: Een smaakje?
0: Apple, avocado smaak, apple.
1: Dek let toch, rekam ke koffie ham lok door ik had in Japan, benaai ke rekila. We gaan altijd op zoek naar iets unieks. Ki kontje hega, wat is er allemaal op de markt wat je aan koffie kunt kopen? Hè? Koffie smaken en dat soort dingen. Hè?
0: Je moet jezelf blijven verrassen.
1: Ja? Ja, natuurlijk.
0: Ik ben in de supermarkt, ben Sabere.
1: Toen ga je supermarkt.
0: Haldi Nacham, aat toevallig wel.
1: Acha.
0: En mevrouw was mee.
1: Ja.
0: Namelijk kon ze loud kouder. Toen dacht ik, oké, tussenstop in de supermarkt direct.
1: Ja.
0: Dus dan loop ik naar de broodafdeling, zie ik een mevrouw daar staan.
1: Ha.
0: En die mevrouw groet heel vriendelijk.
1: Acha, hoe zoet je het? Toen koffie eigenlijk in, koffie
0: jas. Dus ik zeg tegen mijn vrouw:
1: ha.
0: Van oh, dat ja, keer had ook het China tra.
1: Ja.
0: Weet je wat mevrouw tegen me zegt?
1: Ha.
0: Na met China tra. Toke China tra.
1: Toke China tra. Maar toen had ik hele groeten kunnen.
0: Nee, ik heb heel vriendelijk gegroet hoor.
1: Oh, tja.
0: Maar ik dacht dat is een bekende van mevrouw juist.
1: Ja.
0: Maar die mevrouw die herkent je stem dus natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Toch? Dus dan krijg je
1: een mooie lieve glimlach. Doe het naar Jorzen, maar die supermarkt mee. Doe het
0: naar Jorzen. Je lijkt je. Harp, harke. Die lag niet hoor, ja, kaske met die hele hamlok.
1: Ai, mi gado, echt. Serieus.
0: Hey boy. Ik onderwerp.
1: Wij wachten op je slurp, hè?
0: Oh, wacht die. Hey, Bulgariër.
1: De kletto. Toch een jaadkaraak brengen. Op deze.
0: Komt door de hitte toch? Hambolina, hitte stress aan mijn baan.
1: Ja, toch een hitte stress. Maar het moet ook naar de hitte stress, zo zeggen.
0: Dek je, Sunje.
1: Ja, daar komt hij dan hoor. Ik kan zijn slurp, hè?
0: Hey, ik vals waar, man.
1: Ik vals waar, dit kan gewoon niet. Dit zijn we niet
0: wacht,
1: van jou
0: wacht, gewend. Herhaling. Lekker. Beter, hè? Beter aan, hè?
1: Ja, dit was beter.
0: Mag je tegen die olker de bebe?
1: Ja. Tieke.
0: Dus, zo'n enkel onderwerp van mij, ik ben bolis heb behandeld, kreeg ik.
1: Wat je,
0: hè? Eigenlijk doe ik een onderwerp van mij bolis, hè? Aru sunega is hij dat, ja?
1: Is hij sunega?
0: Ha.
1: Admi he, aurat he, ke hega?
0: No, ik een meester he, meester.
1: Ik een meester, oh ja.
0: Toen dan, de meester over wat je
1: de meester, mensen met positie in Suriname. He, meester waar?
0: Meester. Dus kan je hem bijvoorbeeld eens, hey, bij Anand, ietsje wat je hier gaat behandelen, kan ik, toch? Dus ik kan, heb je hem ook al hega, looit? Toch? Lau behandel, kan je,
1: ja? Ja, zeker.
0: Dus... Ego larka, ego larki. Een echtpaar. Ego koppel.
1: Ha.
0: Dalle londua thora kort haiga.
1: Ja.
0: O chowdia thora lamba haiga.
1: Ha.
0: Ta chowdia bego haak pahiniga ta all lamba ho jai to.
1: Ja.
0: Dekhaiga.
1: Ja.
0: London thora haakuk pahiniga.
1: Na.
0: Uto khimpa pahin ke bichara.
1: Ha. Ya.
0: Bahut haak pahini ta uke hasi ga saman
1: pan. Ya.
0: Tu ka karega pagla.
1: Pagla.
0: Maar ego chowri ghume ume jaiga ego aurat. To.
1: Ja.
0: Dus probleem wa ap konchi haiga. De vraag is hoe mensen erover denken. Dus hamlo ke go maaiveld onderzoek op start karila.
1: Veer maaiveld onderzoek. Ki je chhoriya nata hai.
0: Chhoriya. Chhoriya jo bahut lamba ba.
1: O chhoriya
0: londua. Ha chhoriya lamba ba.
1: Chhoriya lamba.
0: Londua thora chota hai nata.
1: Nata hai ga. Ha.
0: What finch ai darfan? Finch ai dat mooi of finch dat raar als je dat ziet? Dus dat meisje is een kop groter bijna. Hamna bolila 3 centimeter groter.
1: Ja.
0: Ham bolila bijna adha muri of ik muri al lamba hoige.
1: Ja, ja, ja. Maar gevoelig onderwerp, denk ik.
0: Maar toe kan vind ik er ega. Dus tosse na puchila,
1: loi. Tosse na puchila, adamie se puchila.
0: Nee, maar ik ben benieuwd hoe mensen daarover denken. Want zo'n ham je dekje lalooit. Of toe je dekje dat ook kijk als je lage.
1: Ja, ja, kijk zo.
0: Dus dat meisje is een kop langer.
1: Ja, zo'n jaha pjaar, mahabbat, mooi ze chale hega, dan maakt het toch niet uit. Kint u chota baate, lamba baate.
0: Santo sam param sukham. To santos kan lewega.
1: 3 keer nee, maar, S, ja.
0: Je hoeft niet zo dingen te zijn, hoor, diplomatiek, Lloyd.
1: Nee,
0: toe gewoon.
1: Nee. Is een valkuil van jou. Dat ga ik niet meer doen.
0: Je trapt er niet in.
1: Nee, ik trap er niet meer in, hoor. Dus ja, laat mensen maar daar een
0: Oké, laat me apanwali boli. Ik vind, jij zei hem lo gwinti, wat is sadiose.
1: Ja.
0: Dat die man wat groter is, wat langer is dan de vrouw.
1: Ja.
0: Dat is het beeld wat wij gewend zijn.
1: Zeker.
0: Jab se hem lo ke janma bhalba, chote se hem lo dekhat aila. TV पे भी हम लोग देखिए ला मेस्टल अदमिया लंबा रहेगा
1: या
0: औरतिया थोड़ा और छोटा रहेगा
1: छोटा रहेगा या
0: जैसे औरतिया पास आएगा एको डांड है चाहिए औरतिया
1: जैसे चाहेगा है
0: फिंड वे दोस वे से नार में opgegroeid
1: या
0: दोस plotseling verandert dat beeld
1: ja
0: ten opzichte van wat je gewend bent dus dat vinden we raar onze hersenen
1: ja.
0: beginnen pijn te doen
1: ja
0: हमार मुड़ी तो डायरेक्ट पिराई लगे यार
1: जब तू देखेगा फर्स्टल वाटर नहीं जा रहा है
0: हम महर्ष ने बखेने में तेरे चोई चोई चोई पाले लाइ पीपियस एंड तो जाने ओतो हुआ जैसे पीप करे तो पीप पीप
1: या या या
0: महर्ष ने गेव ओक आले लाइ सिग्नल फन ए अर क्लॉप इट्स नीट हियर
1: या मलिता
0: मोरे एंड देन कीक खुद एंड देन कीक फन हां सच्चे लंडवा थोड़ा नाटा है कैन यू ओपन सम डून
1: या
0: Want een lobbavrouw toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar dan zijn ze aan het dansen, maar dan is dat meisje echt een kop langer. Dan zie je die man zijn hoofd helemaal tegen die vrouw.
1: De kin.
0: Schouder aankomen of zo.
1: Hij zit taken hoor, dat jij.
0: Mijn hersenen doen een beetje pijn.
1: Ai. Want hersenen waren nagewend, het is wat toch? Ja, die.
0: Die signaleert iets toch? Die signaleert iets waarvan die denkt van hé.
1: Het is wel uit de balans, dus ja, dan klopt het iets niet.
0: Maar misschien zijn er echtparen nu of koppeltjes die dit probleem. Hebben, althans probleem, die dit ervaren. En dat zij dat zelf geen enkel probleem vinden, maar dat andere mensen misschien dat wel als probleem zien.
1: Nou ja, Malita Huba zegt van nou, maakt niet uit als er maar liefde is. Of je lang of kort, dun of dik bent. Nou ja, hè?
0: Ook een hersen naar Piraiga.
1: Nou. Ook een hersen nog willen van hij is goed zo, hè?
0: Is goed.
1: Willen wel van andere mensen ook mee weten. Wat vinden jullie ervan? Als de man kort is en de vrouw wat langer is. En of je daar last van hebt. Als je nu ook zelf in zo'n situatie zit. Hè?
0: Maar niet een beetje, hè, Lloyd.
1: Ha.
0: Ik heb het niet over een paar centimeter verschil. Ik heb het over een halve kop of een hele kop.
1: Oké.
0: Hoe verschillen we, Hambolila?
1: Hoe verschillen we?
0: Dat het echt heel opvallend is. Kie van, Chauriat na Lambaba, Auratiat na Lambaba. Adamiet na nataba.
1: Acha, ek kop kitna centimeter hoga?
0: Ham breaker karke, abreaker karke, main batabe to ke. Abbe to ke breaker karke, batabe loj. Dus als je zeg maar als je 2-3 iPhones op elkaar stapelt, Lloyd.
1: Ja, dan heb je 3 kop. Samen gillen. Capra, de maanverduistering, was dat niet gisteren? Of de zonverduistering?
0: Nee. Volgens mij komt die woensdag of zo.
1: Absie boudoir krijgen, hè?
0: Mijn dochter heeft brillen besteld, hè, ja?
1: Hoe kan je eigenlijk het bestellen? John, is hij het kabelen twijfel? Krijg je zo'n mooie hekje naar mooie
0: John gaat zeggen, toen aan mijn potje.
1: Dat niet. Nee.
0: Nee, ik weet het niet. Ik weet niet waar ze heeft besteld, maar ze heeft wel geklaagd bij me van paps. Die dingen waren echt heel erg duur.
1: Arre?
0: Normalisten zijn ze heel goedkoop kennelijk.
1: Ja.
0: Maar er is kennelijk een run erop nu.
1: Maar waarom zou je dat willen zien? Want toen ga je er echt moeite voor doen om te kijken van...
0: Dat kind heeft nu brillen gekocht.
1: Soms verduistering, toch een dikke keer. Maak je ook een verslag van?
0: Maar, nou ja, als je dat graag wil, dan
1: ben je. Maar je toch, je denkt op Jahega, op Dubehega, Gamma, wagera, zoiets.
0: वो ऐसा फसला
1: तू कहाँ ठड़ा बाटे कौन जहाँ पे ठड़ा बाटे और वेल को होग तो बैंगे
0: कौन जहाँ पे फिर वाला ओग ओग getuige verslag
1: ja kitna kaise raha maar is het dit is wel een bijzonder natuurverschijnsel i baris me kai dana hega of
0: oi hamme tu puchhega loit
1: arta tu gyani anbi baate to wetenschapper baate na
0: tu sose is sab si jwan ham jani la loit
1: are yaar tu तो से जो चीज पूछी ला हम लोग तो तू बता दे फटाफट
0: नहीं नहीं मतलब कैसी चीज है दिस एस्ट्रोनॉमी और इस सब चीज जोन जोन हैगा
1: हां
0: एक्चुअली इंटरेस्टेड तब नहीं थे लग
1: फिर नहीं
0: मैं बहुत ना इंटरेस्टेड मैं इंटरेस्टेड इन द मेंस
1: इन द
0: नॉट इन द नेचर
1: मैं वारम इज अ मेंस
0: ik hou van mens
1: maar waarom zijn de mensen zo geïnteresseerd in zonsverduistering hè
0: Emino Sabiboy. Het is een fenomeen wat mensen willen zien kennelijk. Er zijn mensen, 500.000 mensen zijn volgens mij naar Turkije of Hamne, Nikahatja, Galba, extra. De Kekatitje, waar schijnt ergens een punt te zijn waar je dat heel goed kunt zien.
1: Ja, de zonsverduistering begint woensdag, zeg je. Woensdag, ja, woensdagavond.
0: Volgens mij woensdag, hoor.
1: Woensdagavond om 7:16 en, en bereikt om 10:20 haar hoogtepunt in Nederland. Dan is de zon voor ongeveer 88% door de maan bedekt. En rond 21:03, dus 10 minuten gozer jega nou besker, is de eclips voorbij.
0: Nou, duurt wel. Dat toch, Lloyd?
1: Dat blok duurt een tijdje, ik had je wat.
0: Dat klopt, Jan het reili toch, hem bolet reili toch. Maar toen nam biswaas kere, hem toch bolet reili, ki woensdag ke baat je joa, toch hem bolli toch. Maar toen nam soene, hem al batie toch. Maar soene
1: kawele, ohi roze bhi kawele, dheer sterren giriga. Vallende sterren.
0: Toch een moeilijk is, heb je gewoon nooit?
1: Nou, ja.
0: Or wat, ja. Or doe het in het midden, dat jij erover.
1: Ik denk dat... Ham zo'n tjela, dat me wel eens, heb je gewoon een keer interesse.
0: Toen zo'n tjela.
1: Geïnteresseerd, hoor je. Nou,
0: mensen hebben andere zorgen, Lloyd.
1: Kom zorgen, hoor je.
0: Zorgen over dit soort dingen.
1: Kom zorgen, hoor je. Boodschappen mangen, hoor je. Terkari mangen, hoor je. Amturuan mille, Elena mille, dat soort dingen.
0: Bijvoorbeeld, of kon je auto toegeven en je moet zware uitgaves doen.
1: Ja.
0: Ik zeg maar wat.
1: Ja.
0: Wij zitten met dat soort problemen toe we soms verduisteren. Maar, ja, ja.
1: Nou ja, we gaan...
0: Trouwens, een ander onderwerpje, Lloyd. Die
1: onderwerp.
0: Ook even langs moest komen.
1: Ja.
0: Chikungunya.
1: Chikungunya, zijn naam is uit Jalehega.
0: Zijn naam is Kaskebato. Ik sprak gisteren een bekende van ons, haar naam Nabolebe.
1: Ha.
0: Maar ook er Maiba Bija uit Suriname. Maar uiteindelijk hebben ze daarvan afgezien.
1: Ja.
0: Omdat er toch wel een beetje vrees was voor chikungunya.
1: Ja.
0: En de moeder die was een beetje kwetsbaar. Dus chikungunya ke risico analyse kijken als je al kwetsbaar bent.
1: Ja. Als je...
0: Dus gisteren sprak ik iemand. Al u hamme bole ja kisuna, maar tegenwoordig hebben ze vaccins hier in Nederland tegen chikungunya.
1: Dus?
0: Dus, als je naar Suriname gaat, dat doe vaccin lille.
1: Ha.
0: Wist je dat?
1: Nee, dat wist ik niet. Maar werkt het bij oudere mensen?
0: Kennelijk werkt dat ding, ja. Weet je wat het kost trouwens? €200 bijna.
1: Arre? Het naam hangen, ja.
0: Die vaccin, die chikungunya... Ik weet niet waarom het zo duur moet zijn.
1: Ik had in €200.
0: Ah, panis spoit ik al lier. Dat is leuk. Nee, maar chikungunya, dus ja. Ik wist niet dat er een vaccin bestond. Echt waar?
1: Nee, Hamuna had ik hier een vaccin ook gehad in, maar wel een dure grap, moet ik zeggen.
0: Maar kennelijk is dat een vaccin.
1: Maar het is wel belangrijk als je naar Suriname gaat. Toch per se, ja, ik in Suriname. De lille spoitia, ja, het €200, toch een herkperia. Ja, wat is €200 als je maar gezond daar bent in Suriname?
0: Toen heb een janke zoot.
1: Ja, toch, heb een janke zoot. Bij zorg in
0: Na, €200. Zeker voor kwetsbare mensen, hè?
1: Ja, zeker voor ouderen. Geolog bimar, maar dat niet. Als je al ziek bent, dat toch ook bimar, hoe je lille spoitia, hè? Voordat je
0: naar Suriname gaat. Nou ja, maar weet je wat ik ook niet snap nooit? Kijk, ik snap wel dat je weinig geld hebt.
1: Huh.
0: En het is al duur, de reis. Ticket boeken, doe 10 jaar, ik had die site. 4-5 jaar, ik had die site. Je moet daar nog eten, drinken. Dus het telt wel op allemaal, hè?
1: Ja.
0: Bedrag wat hoger jij als je naar Suriname gaat.
1: Ja, Suriname. Dus dan, ja.
0: Dan le charge niet te geile. Dat charge ik had die vaccin leuk. Ben je weer €800
1: ja,
0: verder.
1: Ja, het is een hele dure grap. Maar de tickets is al duur genoeg. Dus ja, alles erbij is te veel, hè?
0: Ja, dus ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van... man, laut hoor dit, ja, 100 euro, wat risico wel leeg, ja. Maar dat is aan jou natuurlijk. Ja. Maar in elk geval schijnt er een vaccin te zijn.
1: Iets is ook naar jou te drieën. Dus mensen weten dat niet ook al.
0: Ja, toch?
1: Maar
0: mensen vliegen soms ook met SLM, toch, Lloyd?
1: SLM, ha.
0: In plaats van KLM.
1: Ha.
0: Dan geven ze als reden op aan mij. Want ik begrijp het niet waarom mensen met SLM vliegen.
1: Ja.
0: Dus dan poetsen altijd. Waarom ga je met SLM? Er is altijd vertraging. Er is altijd gedoe.
1: Altijd gedoe. En toch gaan we gaan met SLM.
0: Het is riskant.
1: Ja.
0: En toch vliegen mensen met SLM. Nou, dan geven ze mij als reden op, meestal. Kippenhoed gezellig, hè, vluchtwappen.
1: Nou ja, ik kan me dat niet voorstellen.
0: Ook kijk wel goed mooi, de Hega. Oké, okay, kan. Maar toen mooi gaat, kijk, toen horen we je vliegt om het vliegen en zo, nou, kijk wat je zegt, hè? Je gaat daar weer goed eten in Suriname.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat een beetje een drog argument soms.
1: Is het ook. Ik denk dat het meer gaat om de ticketprijs. Hoor. Ticket wat ik heb, dan wat en ik kan tegen. Op het heer verschil nou, hè. Maar ik denk dat de meeste mensen kiezen om het ticket wat goedkoper is. En ik kan me
0: ik
1: niet voorstellen.
0: Ik denk het ook, Lloyd.
1: Hamna Sochila keer voor de gezelligheid. En SLM is niet echt een keer, is het boel, ze keer, ja, afhankelijk niet drakker, de SLM keer bij hem, hè. Ja, is ook weer niet goed. Ik zeg ze eerder, KLM keer had jij wel, want betrouwbaar heen.
0: Ja, toch. 100% toch? Zo simpel is dat.
1: Zo simpel is het, ja.
0: En vertraging en toestand en dit, of ego-toestel, of navigabel. Alleen maar gedoe. Maar dan vlieg je met SLM waarschijnlijk omdat het 100 euro goedkoper is of zo.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Nou ja, 100 euro.
0: Dat zou de reden kunnen zijn.
1: 100 euro goedkoper, oh, heer,
0: denk ik hoor. Hamnainila, of het zo is, maar ik vermoed het.
1: Ja.
0: Ik kan geen andere reden bedenken waarom je met SLM zou vliegen.
1: Ja.
0: Toch is een naam je steun krijgbaar, dan kun je Suriname op een andere manier steunen.
1: Ja.
0: Dus dat argument geldt ook niet. Maar wat het ook mogen zijn, Lloyd?
1: Ja.
0: Sotje kebaat, bichare kebaat.
1: Dus doe mang jij zijn naam, neem die vaccin en je komt daar goed aan. Tenminste, als het goed werkt, dan is er niks aan de hand.
0: Ja, zo
1: dan,
0: is het.
1: Dan
0: zo
1: verleng
0: is
1: het, je leven nog, hè? Nog langer, hè?
0: Orkon Samachara.
1: De zomer duurt nog 3 weken en dan is het voorbij. En ik kan me niet voorstellen dat je 10 hebt tegen baat zomer wat doen.
0: Hoi, Sakega. Dus zonna september je suru hoi je looit.
1: Dat handa suru.
0: Medio september. Dan denk ik dat het klaar is hoor. Ja, dan is het klaar, denk ik.
1: Ja.
0: Dus ik had het daar geniet kalleja. Jeke jonji karik ba zomer met u kalle.
1: Ja.
0: Ik zit wel karier zomer met Lloyd.
1: Ha, en hoe kon je hoe zeggen? Ja.
0: Toen 100 karier ietsje jua.
1: Zeker te karier. 100.
0: 100 karier ietsje jua.
1: Ietsje jua 100 karier. Maar ja, 100, toen ik hier pariga Brasa Fest speel. Want nu gaan we even naar Brasa Fest. Of heb je nog wat andere onderwerpen?
0: Nee, dat is hem. Dat moet je doen deze zomer.
1: Brasa Fest.
0: Brasa Fest moet je doen deze zomer.
1: Met je gezin.
0: Anders door zomer birta. Zomer.
1: En dat is het laatste weekend. Ik wil Jabberjust festival riga in Den Haag. GIA Event Center met riga. En toch een oude keer. En voor kinderen tot 1 meter gratis toe aan de bejaarsdag. En je super early birds kan je ook kopen via brasafest.nl. Dit is de fase 2. Want fase 1 keer super early birds. Bekijk je, zoals auto. En fase 2 is dat chill riga. Dus haast je om te komen of je ticket te kopen. En het naar de heer artiesten heggen. Het naar de heer muziekformatie heggen. Te veel om op te noemen. Or ham, haptap her, haptulke tsunami kiki aurijgen. Want er zijn zoveel artiesten. Want heb kaatgo naam Nela, maar er zijn zoveel meer. Maar dat hoor je dan deze week ook op Ujala Radio.
0: Ja, gun jezelf ook wat leukere momenten en leukere tijden.
1: Ja,
0: tot behalve het werken. Kamum tos rotskarik parega. Je moet werken, je moet dingen doen. Hè? Maar daarnaast moet je niet vergeten om de leuke dingen ook te doen. Met familie, vrienden, kennissen. Ik heb hier toe Aisakega. Want je bent nooit alleen. Hamlok Batina, Ujala.
1: Hambatina.
0: Wij zijn er. Lloyd Haiga toch?
1: Ja, dus ja.
0: Precies. Dus toe ik heb naar je cabine. Dus kom naar Brasa Fest. Maak er een groot feest van. Kom met z'n allen. Eind augustus, 29 en 30 augustus. Zaterdag en zondag, Lloyd. He, voor de admi, koi koi je socha toi man kon dinba. Laatste zaterdag of laatste zondag augustus. Ke.
1: Ja.
0: Toke aanwek pari.
1: Toke aanwek pari. En ik wou erbij tegen, als je vandaag nu je tickets gaat kopen, dan krijg je een kortingscode. John Hamlok, haar ik programma Koffie Chai Middagshow Medela. En de kortingscode is 100. 100. Als je dat intypt, dan krijg je korting. Het heer Nahe. Maar ja, alle beetjes helpen, hè?
0: Het is leuk. Het is een gebaar vanuit ons.
1: Ja.
0: Dus, hè?
1: Vanuit Koffie
0: Chai. Ticketprijs naar Haiga Utsja, sowieso al niet. Dus als je daarbij ook nog een extra percent korting krijgt, altijd goed. Toch?
1: Altijd
0: mooi
1: goed.
0: Meegenomen.
1: Altijd. Alle korting moet je meepakken.
0: Ha, en kijk op brassafest.nl, dan ben je meteen overtuigd. Hamsapke boli, laat ook halit jijke website toe apje dekele.
1: Ja, en hoe...
0: Brassafest.nl, dan ben je meteen in één keer overtuigd dat je erbij wil zijn. Of je nou jong bent of wat ouder bent. Het is voor iedereen bestemd.
1: Iedereen.
0: Dus kom met Nani, Aji, kom met je kleinkinderen, kom met je tantes, ooms. Het wordt super, super, super gaaf.
1: Ja, we beginnen beide dagen om 2:00 middags. En we eindigen op de eerste dag om 1:00 s'nachts. En de tweede dag stoppen we precies om 12:00. Want Bihanber, zo kan jij kijken, wagera.
0: Juist, juist.
1: Dus ja, het zo is een familie-event in twee Barkahalhiga. Het is bitter mee, dus na Bahire. Dus je toch een half jaar zo je van panibersiga, je hebt ook behoed garm hega, maar binnen zit je lekker in die twee hallen gezellig met ons. Met al die,
0: weer of geen weer?
1: Weer hè? Of geen weer, ja.
0: Op parkeer krijg je volop gelegenheid hega, Jemang hega, AW met openbaar vervoer. Hoe eisen kega trouwens, Lloyd? We hebben nog wat verrassingen in petto.
1: Atja?
0: Hamlok na betaal je aan, maar komende dag hamlok betaal je, want elke keer komen er leuke verrassingen bij. Sowieso hebben we al Express.
1: Ha.
0: Lloyd, we hebben Exclusive, we hebben de band, we hebben Oemer en Squats, we hebben Shivam Rajaram,
1: ja,
0: we hebben
1: Surya, de Legends hebben we,
0: Legends.
1: Diamonds 2000, Sensation hebben we, we hebben DJ, we hebben veel dansgroepen ook. Snap je naam, Abnalize Klemmer, dat hoor je wel.
0: Heerba.
1: En de artiesten zijn er ook heel veel. Rani Data is er ook erbij. We hebben Sanjay Jodha, Roshana Balgobin, Sonier, Mukesh, Mr. Black, Lady Sanjana, Anupa, Abid Hussein, Randir, Badri, D-Wag, Vicky Man. We hebben Ibuwak, Viresh, 100 Aigas, Ranjabi Aiga, King Laju Aiga, Vinay Kalpu, Fardin, Donovan, Miss Anj, Bichun, Steve Kedar, Fisha, MCR en nog veel, veel, veel meer. Ik net hier artiesten. Ik ga hem toch, maar bolle bolle, maar moet piraat. Ja, ja, ja.
0: Toen hap heel erg.
1: Ham hij gek er heel erg.
0: Je komt een ademtekort. Je hebt
1: ademnood.
0: Nee, maar geweldige programmering, Lloyd. Een helemaal bomvolle programmering. Dus ook er met Labba. Die achter elkaar, non-stop entertainment.
1: Ja.
0: Non-stop.
1: Ja.
0: Achter elkaar gaat het door. Er vallen geen gaten, het gaat achter elkaar door. Ook tijdens de wisseling van de bandjes, entertainment. Continu, kijk naar de programmering, kijk naar de opzet en je bent meteen overtuigd. Brassafest.nl.
1: Nou, niet veel gezegd. Dus toelonke gaat mee. Toelonke oude periga, de gekke periga, soenke periga. En natuurlijk geniet jij ervan. En voor alle brassers moet je bij Anand zijn.
0: Zeker. Trouwens, dat ding van die chikungunya, hè, Lloyd? Ik weet het niet. Dus sunewalo, nabolie ki hambolie bate. Maar check even. Misschien dat je verzekering het zelfs vergoedt.
1: Oh.
0: Checkelie.
1: Nou.
0: Dus als je naar Suriname wil gaan, of je toe van plan bate, bel met je verzekeraar. Poochelen van of die vaccin wordt vergoed of niet. Misschien wordt het vergoed, ja. Misschien is het vergoed. Alle gekheid op een stokje, dus dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Maar kijk, wij hebben twee luisteraars nu die ingebeld hebben.
1: Ha.
0: En die zeggen van dat ding wordt vergoed.
1: Oh?
0: Dus ik weet niet, wij hebben het niet geverifieerd, zo nu wel. Toen op net checken, maar als het wordt vergoed, dan is het helemaal verjaard of zo.
1: Ha. Nee,
0: denk net dat Ujala toch een piercing high school.
1: Ja, dus als het zo is.
0: Ujala naar het Lloyd te
1: komen. दिस हरदम सुनिए
0: बिरथा रहती दुनिया बिरथा
1: तू लोग हरदम सुनिए ज्ञान के बाद सुनिए समाचार हम लोग दे ला भी कॉफी चाय में एंड तू लोग हंसी मजाक लुक्स को अंदर के बारे में हम लोग बता रहा या आखिर आजकल उतना ढेर न्यूज़ ना है तो मैं इससे हम लोग के माई फेल्ट ऑन सुकुआ जो हम लोग करी लाज एक सी दस वैनर में से दार रिएक्शन हो
0: En ze zijn het met ons eens.
1: Ze zijn met ons eens, hè?
0: Kie, ja, als je Arotia, eens bent, dan ga je niet reageren.
1: Ja, dan, dus Arotia je lamba hè, of de meer chota hè, dan hersen wat niet gabla jij.
0: Hersen wat thora paniek me raakt, hoor jij. Hij begint te signaleren, piep, piep, piep, piep, piep. Kusje naar kloppen.
1: Ja. Ik vind het wel een beetje raar, kie, hem ook een paar kan die reageren, maar terwijl het misschien wel veel voorkomt, hoor. Die Jora Pari mee verschil rega qua lente dan.
0: Toen kart het, toch hebben zwaar het. Maar toen heb je lamba chowra
1: baar. Ja, ham chota, or ortiat niet lamba. Nou ja,
0: niks slechter.
1: Dat is slechter. Nee, helemaal niet.
0: Toch heb je het, ne?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Nee, hoe zit het? Hamna taki la kitu kitna gor baate, kitna saavar baate, kitna lamba baate.
0: Jij accepteert iedereen.
1: Nou, niet iedereen, maar door Rahan Chalan, door Garhan toe, wat je bedoelt, hè? Je innerlijke, dat zijn dingen wat belangrijker is toch dan lambai.
0: Acha, abki to vrienden van leka, je tam dekha bij. Kon. Wat de kwalificaties zijn. Lloyd, dankjewel, fijne middag.
1: Jij ook, dankjewel.
0: Doei.
1: Sujal Umrao, ook aanwezig op Brazzafest.

Ja, Soedjel is er ook met zijn crew. Toke Avi Kepari, toke Nache Kepari, toke Suni Kepari, toke Ghume Kepari ga. Chali Brasa. En je komt naar Brasa voor een Brasa. Ja. 29-30 augustus. Je had ik avond een heel jana kees reën voor het programma. Koffie, chai, middag show. Bees kiegen en aapje waansteer. के समाचार हम लोग आपसे बात किए हैं कुछ कुछ और समाचार हम लोग आपको दिए हैं कुछ ज्ञान का बात हुए हैं een nieuwe week ligt voor ons misschien ook wordt het een drukke misschien juist een rustige maar probeer ergens tussen alle afspraken dit na afspraak toch ook een klein moment voor jezelf te bewaren apne khatin dus ik hoe ik gaat in apne khatin ik een moment le liye toch dat je ergens gaat zitten dat je thuis even zit ergens een restaurant voor jezelf gewoon apne khatin maak tijd ook voor jezelf na dusar koi khate na dusar koi ke saath jiye nee akele een kopje koffie chai goed muziek dat hoor je op Ujala Radio soms heb je niet veel meer nodig hè mijn hulloid mahabir maak er een mooie maandagmiddag van en blijf luisteren naar Ujala Radio mooi ser hier.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijperder te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijke deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweedkorst heeft de politie na een tip in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweedkorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel aan Roderijs doodgeschoten. Een eerdere verdachte werd in juni nog vrijgesproken wegens weinig betrouwbaar bewijs. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया
8: वे यहां बरीखी स्टूडियो नार ऑन्स स्टूडियो उजाला रेडियो के स्टूडियो में तो भेजिए आप नार 02-363-0808 रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपसे बात करेंगे 020-363-0808 उजाला रेडियो के व्हाट्सएप नंबर है
10: बस तू चाहिए
8: उजाला रेडियो द हिंदुस्तान से साउंड फ्रॉम नेटलॉन्ग via DAB+ एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन Join the movement, join the community. Follow us on socials, Facebook, Insta, TikTok and YouTube channel. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio always shining. Ujala.
11: Remember masoom the bekhabar.
8: Chili, chili, chili, chili. Brasa fest to soon. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. En heb jij nog geen tickets? Toen ik tickets nagega. Toen ticket nageriedelen waarde. Of toen wacht ik erin. Of zoals ik wat heb. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toen Jalika. Jalik Hume. Jalik Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: you are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Ye hai Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar shaam tak, 24 ghante sirf aapke liye.

0: proof.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch lachtrecord bereikt. Het zuidelijke deel van de Rijn wordt daardoor vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Bij Koufaras, op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene, is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files. Met name is het druk door vakantieverkeer. A2 Den Bosch-Utrecht na een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is daar dicht. De A2 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk. Bij Zaltbommel nog 10 minuten vertraging. Dan naar de A35 Enschede-Almelo bij Hengelo-Zuid. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Eventjes stond daar de berm in brand. En de N36, de weg Almelo-Ommen, is in beide richtingen dicht bij Marienberg door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest.

met Kirin Kidar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Closer met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshan.

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermausi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhnekamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagte record bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweekhorst werd op Nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh? Dhindora baja dijiye.
5: Rani bechari, so gayi
0: अरे रानी रानी सुन तू नाजा नाजा सुते अभी वंद राजा से बोल हाँ जल्दी चल ब्रासा फेस चली ब्रासा फेस राजा से बोल और राजा से बोल कि जल्दी से टिकट खरीद ले फाज़ 1 इज volledig uitverkocht sold out heb jij nog geen tickets dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren wacht niet te lang want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog toe jaldiker rani jaldiker raja se bolna chali ghume chali brasa fest ha 100 to jaye brasa fest bestel nu via www.brasafest.nl

jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven, 10 minuutjes bij Gratum. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Oude Rijn. De vertraging voor het verkeer op de A2, 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73, Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35, Zwolle-Almelo, daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred Lemmerleveld nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: گستاخی ماں گستاخی ماں
1: You are Ujala Radio Headlines. Bij een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen sinds maanden op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhnyakamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. Het zuidelijke deel van de Rijn wordt daardoor vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie in de Ringvaartplas in Rotterdam na een tip gezocht naar een wapen. En vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio.
2: In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden.
1: En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Bij een van de grootste Oekraïnse droneaanval sinds maanden op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. Het zuidelijke deel van de Rijn wordt daardoor vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie in de Ringvaartplas in Rotterdam na een tip gezocht naar een wapen. En vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hallo, dit is Ujala Radio. Dans je mee?

0: business toe aan de volgende stap? Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminaties voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. Het doel daarvan is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van grote verhuursites wordt door de oplichters misbruikt. Al lange tijd probeert Pararius TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts van oplichters te verwijderen. Die eist nu actie van TikTok. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die in de jaren 80 werd uitgezonden. Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog, op wat stapelwolken na. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden bij een zwakke noordenwind. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Toen mang je hilawe. Ha. Toen mang je hilawe tot je Librasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Ham tussen bullet regel je toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang toe, behoudeernakker. Draai nakker. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldiker. Chali gomina. Chali hilawe. Chali brasa fest. 100 toe jayir brasa fest toch? Bestel nu via www.brasafest.nl.

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen de grens en Duiven. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond, tussen Beek en Donk en Helmond, staat een kapotte vrachtwagen. En daar is de weg nu ook in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music ka silsila jari hai, gaane acche se acche gaane aap Ujala Radio par sun rahe hain. Ab aap sunye Ujala Radio par ye song.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, onderzocht NOS Stories. Bij een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds maanden zijn bij een olieraffinaderij bij de Russische stad Neskamansk 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party pieces. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex, Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jay-Z Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jaldi Kermausi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: In juli bestaat 40 jaar, niet 10,

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toe mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ई मेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl

0: presteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen malen gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het doel is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nepadvertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere plotseling overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90 toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. Ook speelde ze in de film De Boezemvriend in 1982 en was de leading lady in de nieuwe André van Duin revue. Marjolein Slichten is 71 jaar geworden. En een dronken Britse passagier zorgde onlangs voor problemen op een vlucht van Londen naar Amsterdam. De man weigerde instructies op te volgen en zocht meermaals ruzie met medepassagiers en cabinecrew. Bij aankomst op Schiphol werd hij aangehouden. En de vlucht in Canada werd geannuleerd nadat een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. Ouders en de bemanning hadden geprobeerd om het kind in de stoel te krijgen, maar dat weigerde de gordel om te doen. En daarom werd de vlucht gecanceld. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Hey, hey, hey. Tu sun, tu kan kolke sun. Tu moise sun, ha? Sunna, Chili Brasa Fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Ormanga hojaga. Dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toen jellyker, jelly gume, jelly brasafes. Brasafes. Bestel nu via www.brasafes.nl.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging ongeveer een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hallo, mijn naam is Subhaan Saur. Aap luistert naar Ujala Radio ka program.

een heerlijke Sranangwalagana. Ja, heerlijke Suriname waar culturen samenkomen en smaken helemaal één worden in een feest van kleuren en gerechten. Ja toch? In elke keuken in Suriname. Ja, prachtig mooi gedaan door Cobra Jack. Ja, ook een veelzijdige Surinaamse artiest die zijn sporen inmiddels wel verdiend heeft in de Hindoestaanse muziekwereld. Ja, zijn Ghana, zijn muziekstijl is toch wel altijd een mix van traditionele Hindoestaanse invloeden, gecombineerd met moderne beats en moderne geluiden, wat hem tot een unieke zanger maakt in de Surinaamse muziekscene. Ja, ook hier bij Ojala kunnen we enorm genieten van de stem van Cobra Jack. Ja, het zijn de heerlijkste hits en de beste Ghana. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de heerlijke, heerlijke Ghana op Ujala. Ghana kanam hem mucho yat satayteri, de stem van Himesh. Ja, Himesh Reshamya.

Ja, al die herinneringen die maar blijven hangen. Dat gevoel dat je hart soms gewoon even terug wil naar al die speciale momenten. Ja, all day, all night, moet je jaatse tijd tere. Ja, de heerlijke stem van Himis Reshamya. Ja, in augustus 25 was hij de eerste Indiaanse artiest die werd opgenomen in Bloomberg's prestigieuze pop power list. Ja, daarin behaalde hij de 22e plaats. En daarmee staat hij dan tussen wereldsterren zoals Beyoncé, Post Malone en ook Bruno Mars. Ja, en zo'n erkenning benadrukt toch wel zijn blijvende invloed en wereldwijde aantrekkingskracht als muzikant. Ja, Himesh Reshamya gaat al heel wat jaren mee. En zo blijft hij invloedrijk en krachtig in de Indiaanse muziekindustrie. Ja, opmerkelijke prestaties heeft hij geleverd. En zo genieten we nog steeds hier bij Ujala van de heerlijke hits van Himesh. Het zijn de heerlijke momenten die je beleeft hier bij Ujala Radio. Arbobiami Jeram Kisaat. Samen genieten we van de beste hits en de heerlijkste Ghana. En zo wordt jouw dag helemaal perfect, helemaal magisch. Gewoon om te genieten.

Ja, het is weer zo'n heerlijke dag. Ik zou zeggen, gooi vandaag je zorgen overboord en zet een grote glimlach op. En ja, maak er een dag van die barst van energie, vol met geluk en onvergetelijke momenten. Ja, kortom, jouw perfecte dag die begint hier bij Ujala Radio. Met de heerlijkste hits en de beste Ghana. Arwobi Amit Jeram Kesat.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio.
2: In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur op Zweekhorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. En actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere op 71-jarige leeftijd overleden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes, Itna Dheerhinga, Jessica Kierenkedaar en Mies Ansch.

Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivar ke liye. Pura Parivar ke saath aaiye. Aur Manoranjan Praapkiye. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi Sujal Umrao ke saath met Surya.

Sunolo, Sunolo, Deer Mudker. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar in programma. Wahi Shucks, die zijn naam heet Nizam Wagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
3: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
4: Odin, Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
3: Ujala's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambole, trehlitos het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Dat meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice Marjolein Slichten is afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90, toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. En in Amerika is acteur en politicus Ben Jones overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie uit de jaren 80. Hij speelde erin de rol van garagehouder Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar oud geworden. De Duitse oud-verpleger die vorig jaar een levenslange gevangenisstraf kreeg voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord, wordt nu door aanklagers gelinkt aan mogelijk meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Hij doodde zijn slachtoffers met injecties. Het weer dan nog. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden, lokaal toch nog 20 graden in het zuiden bij een zwakke noordenwind. Ook vannacht is het helder, maar het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
7: Yo,
3: Arisun, too soon. Hey, jij ook. Soon. Mooi seizoen. Ha, Chili Brasa Vest. Chili. Yes, fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit die kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe mooi seizoen, Hega. Toe Jeldike. Toe draai nakker. Chili Gume, Chili Brasa Vest. Ha, Chili 100. Brasa Vest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Banten is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezal Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Oezal Radio.

ja. Het wordt gezellig met de Express. Muziekformatie Express met Mr. Black, Lady Sangina, Mooka Singh en nog veel meer. Koop je tickets op tijd via brazafest.nl.

Jana's Coffee Time Middagshow op de maandag. Maandag, Aatje Sommar, dus daar ik als kaprogram. En ik weet niet of die man zometeen hier aanwezig is, maar hem zoet je dan wel. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. Goedemiddag allemaal. Het is maandag, maandag 10 augustus. En de tweede week van augustus, Jari He. Audi He Mukka Singh van de muziekformatie Express. Ook aanwezig op Brazzafest. 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee. Heb jij je kaarten nog niet gekocht?

मुक्का सिंह आपको सुनाएं और आज का हेडलाइंस आप सुन लीजिए उजाला रेडियो के जरिए आज सोमवार 10 तारीख अगस्त के लिए द हेडलाइंस फ्रॉम वंडर. ग्रोथ फकीर रोंड रोटरडम. जो लोग रोटरडम के आसपास में रहते हैं, रोटरडम में रहते हैं, jullie zullen daar wel iets van gemerkt hebben. Vandaag begint het grote onderhoud aan het Algra-brug tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel, Rijkswaterstaat, waarschuwt voor forse vertraging. Omrijden kan tot een uur extra reistijd betekenen. Dus Den Haag, Rotterdam, Kebazindo, Aapko Malmerheim. De droogte blijft een belangrijk Nederlands thema. Gisteren werd in Wijchen nog een natuurbrand gemeld, waarbij de politie brandstichting vermoedt. De droge omstandigheden maken natuurgebieden extra kwetsbaar. Nieuwe privacy-discussie rond AI-brillen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet voorlopig geen aanleiding voor landelijk gemeentelijk beleid tegen slimme camerabrillen, ondanks zorgen over ongemerkt filmen en opnemen. Nou, ik heb waarmee hambi mijn koesbolle. Ik vind dat het verboden moet worden, hè? Die AI-brillen. Zo'n te pas en ontepas. Toch een filmkerstje, hè? Foto benijs ik hega, film benijs ik hega. Nou is ik hega. Ja, daar gaan we wel zometeen over praten, Anand. Die AI-brillen waarmee je dus. Toen na Jan Peike keek op door film lees hega. Wat doe jij toch? Heer Jenne Hega, Jugu Jugu Kerimang Hega. En dan willen ze dikke en dan zeggen ze: hé, dat is mijn warga. Dik film wat. Maar goed, gevaarlijk. Vandaag flinke verschillen in het weer. In het noorden meer bewolking en lokaal wat lichtregen. Elders zonnige periode vanmiddag ongeveer 20 graden aan de noordkust. Tot lokaal 29 graden in Limburg. Toen mag ik orger meer, hè? De Toetjalja Limburg. Voorzichtig optimisme rond de straat van Hormuz. Iran zegt dichtbij een overeenkomst met Oman te zijn. Over nieuwe scheepvaartroutes. Volledige toegang blijft volgens Iran wel afhankelijk van concessies van de Verenigde Staten. De olieprijs reageert vooralsnog rustig. Atulansun Heki Israël wijst het nieuwste Amerikaanse Gaza-plan af. Premier Benjamin Netanyahu noemt het voorstel van president Trump onaanvaardbaar. Taiwan oefent vandaag op het afslaan van een Chinese aanval. Tijdens de jaarlijkse militaire oefeningen wordt onder meer een luchtlanding op de strategische Penghu-eilanden nagebootst. Opnieuw een schietincident in Thailand. Een schutter opende vandaag het vuur in een overheidsgebouw bij Bangkok. Een functionaris raakte gewond. De verdachte is aangehouden. Namaskar. Goedemiddag allemaal. Nederland, welkom bij Ujala's Middag Show, Coffee Chai. Het is maandag 10 augustus, een nieuwe week is begonnen. Vandaag kijken we naar flinke verkeershinder rond Rotterdam, de aanhoudende droogte en een nieuwe discussie over privacy en slimme AI-brillen. Internationaal volgen we de ontwikkelingen rond de straat van Hormuz, het conflict rond de Gaza en militaire oefeningen in Taiwan. Dus pak je kopje koffie, chai, thanda chai, garam chai, iced tea, iced chai. Mijn hoe lood mag hier zometeen aan een Chandrika Singh in Coffee Chai Middagshow. Yeah, Ujala Radio. En nu, helemaal koosten aan de kujaren heen. Je nog maar. Ja, dit vind ik wel mooi gezongen. Mooi muziek. Yeah, Ujala's Coffee Chai Middagshow, welkom. Arehe, Chanil, Mario en Valerie.

0: चिट्ठी आवे है यार कि कब आइए हमार घरे
1: Goedemiddag
0: Anand.
1: Kijk, ik heb een beetje hittestress.
0: Hitte?
1: Ai, boy.
0: Hittestress?
1: Ik ga hem met mijn kressoet jij, kabi.
0: Ai, maar dat heb je wel nodig, hoor. In de middaguren even 5 minuten of een half uurtje. Even akja maar leer, toch? Akja manker leer, hè?
1: Terwijl ze nodig zijn, soms. Ja, ik ga hem met...
0: Hittestress.
1: Het verwondert me ook niet, luid, dat... Deer deze John garam... garam... Heer deze John met garmie heiga,
0: ja.
1: Dat ze ook arm zijn.
0: Ja, want toen nam ik kan.
1: Er is wel een correlatie.
0: Ja, ja, zeker. Zeker een correlatie.
1: Aha, toch?
0: Garmie aan het kijken, kan ik.
1: Aha, toch? Balle hem lukt handa deze met wat is sare.
0: Ja,
1: hoe kan ik dat? Hoe kan ik dat? Kan ik dat?
0: Ja, er zit wel wat in, hè? En dat je dan snel geld wil verdienen in een warm land. Hè? Dus ja.
1: Je kunt niet heel hard werken, Lloyd. Nou,
0: nee. Kan je hem kabelen? Aina zelf een keer. Nou, wel.
1: Baanchurgen.
0: Kan niet pani, moet je hem zeggen. Gieren. Denk je bij hem pas een eigen linnen.
1: Maar weet je wat ik ook meemaak de laatste tijd? Dus, sabere jam douche karila.
0: Ja.
1: Normaliter heb ik er geen last van, hoor.
0: Ja.
1: Maar laatste tijd wel, douche karila. Dan heb je lichaam afgedroogd. Maar binnen een halve minuut ben ik weer nat.
0: Ja, ja, dan moet je weer gaan douchen.
1: Dus dat denk ik, die shirt wel even nappen, ik niet.
0: Toen op een borstje kan ik je heen gaan.
1: Even op een borstje, 5 minuten. De 5 minuten bad, dan... Dus ik weet niet wat voor reactie dat is van het lichaam. Maar het is wel een hele gekke reactie.
0: Ja, is normaal, hoor. Normaal, ja. Het is
1: normaal,
0: altijd zo.
1: Dat?
0: Ja, normaal. Je hebt garam, ja, hij is niet
1: regen. Absoluut helemaal abnormaal, maar die leuk.
0: Goedemiddag. Door de jaren zijn garam, ja, niet regen. Dus ja, hoe je mag krijgen, thanda ze het op hier, dat liek er zeker.
1: Hé, maar dit is wel een belangrijk ding, hoor, Lloyd.
0: Oh ja?
1: Dus ik ook kutta bijvoorbeeld, hè?
0: Hai, boy, pier kutwa we hega.
1: Oké, we kunnen het over, ook over een kat hebben, hoor.
0: Acha, kutta.
1: Maar kutta wel eens doen. Weet je dat honden, hè? Honden, ja. Dat ze nauwelijks zweten. Wist je dat?
0: Nee, maar ze hebben keer vachtwa opnemen, toch?
1: Ja, maar ze hebben dus hele kleine zweetklieren. Gorwame, dus bij hun poten, daar hebben ze hun zweetklieren. Wist je dat?
0: Ah, hamelijke dingen hebben we, ja, zeker.
1: Hamelijke sareke opa, ze niet. Nee, maar honden kunnen dus nauwelijks zweten.
0: Oh ja.
1: En weet je hoe ze afkoelen?
0: Nou.
1: Door te hijgen.
0: Harry?
1: Daarom hijgen die honden, ja.
0: Dus toen kan mijn wil ik je hamelijk zeggen, hijgen.
1: अब जैसे तू चलेगा हरदम ऐसे ही हमू चले मैं मुंह खोल के
0: dus je moet gewoon hijgen.
1: Je moet gewoon hijgen.
0: Maar hijgen kun je tot automatisch toch een tanden leggen.
1: Maar wel apart, hè? Dat die zweetklieren dan in de voetjes zitten helemaal.
0: Ja.
1: In de sol dus.
0: Ja.
1: Grappig, hè?
0: Ik heb wel
1: grappig, wel apart, hè?
0: Ik heb wel je kudretke karisma.
1: Ik suwer bijvoorbeeld, een varken, hè?
0: Ja.
1: Die kan ook nauwelijks zweten.
0: Toker zweetkilo weer een keer wat kan hebben.
1: Hoe modderwa me jahiga, pania me kudehiga, dan kan die afkoelen. Dus daarom hebben ze modder nodig en water, varkens.
0: Ja. Yeah.
1: De gelet op hier kut siklele.
0: Ja.
1: Ook konkoni. Konkoni tu janet al ooit.
0: Ha.
1: Konkoni.
0: Konkoni.
1: Konkoni.
0: Konkoni.
1: Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni. Konkoni.
0: Konkoni.
1: Die hebben dus bijna geen functionele zweetklieren.
0: Oké, dus hoe zit het zweten we?
1: Hoe zit het warm toe? Ja, die kan je niet krijgen.
0: Daar ze.
1: En ze hebben hele grote oren, toch, die konijnen?
0: Ja.
1: Kanoama ze niet kregen, ja.
0: Kanoama ze niet kregen.
1: Dus door kanoama ze maar kapit voor aan de kregen.
0: Ah, maar kanoama barca, inderdaad.
1: Ja, door moeria barca biba, door kanoama biba barca.
0: Ai, ja.
1: Or ego kutta, na kutta ke do, ego chirai, loit, ego chirai.
0: Chirai.
1: Die hebben helemaal geen zweetklieren, hoe vind je die?
0: Hmm. Ja, maar die zweten niet. Maar hoe reek behoudt die in Bergenburgen? Dus ja, ze altijd hawat door heega. Dus ja, die hebben dat nog niet nodig, hè?
1: Ze moeten wel heigen, hè? Door te heigen koelen ze hun lichaam.
0: Kapito, de klein moet je reken heigen kruid.
1: Oh, ze heet toch raad door die jaar, hoe reega, ze maar. Maar ook een guy bijvoorbeeld, hoe oud jaldi jij je ademhaal krijgt.
0: Oh ja.
1: Ook haar ademhaling krijgt naarmate het heter wordt.
0: Oh ja.
1: Dus best wel leuke wetenswaardigheden. Hè? Dat klinkt op hier zo'n lille.
0: Ha. Leid? Voor het eerst is het zo'n lille tormoes. Dus ja.
1: Is dat wetenschappelijk? Tjits bij je, Leid?
0: Dus dan ben ik ook wetenschappers met jou zijn. Ongeveer.
1: Ik ben een zweetwetenschapper. Zweetdokter.
0: Ik had het net over de AI en slimme brillen. Ik vind dat dat niet moet kunnen, hè? Zo'n bril.
1: Nou, ik heb er op zich weinig tegen, maar ze moeten wel herkenbaar zijn. Dus ze hebben wel een klein lichtje, Agua.
0: Ha.
1: De mooiste takje. Maar ik vind dat het te onopvallend is.
0: Ja, want...
1: Dus dat ding moet opvallender zijn, een AI-bril.
0: Ja, ik kan tegen een aparte wetje hangen. Hè? Privacy wet wat mee. Te hangen een keer daar, druk je van AI-bril. Dit op pagina, auto film beneden. Auto Jan Boeske beneden. Binnenkortse correcte poetje. Dan zit er een straf op.
1: Dus het probleem zit niet alleen in wetgeving, luid. Maar ook in richtlijnen.
0: Richtlijnen.
1: Als die richtlijnen ontbreken, dan krijg je dit soort excessen.
0: Ja.
1: Dus die richtlijnen die moeten beter zijn. En die moeten internationaal van kracht zijn. Dus ook er met Lebanon richtlijnen, want Khalid Heiga...
0: Nou, internationaal,
1: Amsterdam gaat geldig? Nee, het moet voor heel Europa of nog verder.
0: Heel wereld, ja.
1: Dus die richtlijnen zijn allemaal daga.
0: Maar ik heb een eigen richtlijn. Voor dit soort slimme dingen.
1: Europa maakt al richtlijnen.
0: Ja.
1: Dus die zijn al een stuk strenger dan Amerikaanse richtlijnen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is die afstemming niet helemaal goed.
0: Ja.
1: Dus ze werken elkaar een beetje tegen. Want doen ook in belang van verschillendheid soms. Amerika heeft een ander belang, economisch belang vaak.
0: Ja,
1: zo, dat die technologie door kan gaan en toegepast wordt.
0: Ja.
1: En gebruikt wordt door zoveel mogelijk mensen. En Europa soms beleeft zo'n privacy-wetgeving. Moet prevaleren boven al die leuke dingetjes die je kunt doen daarmee.
0: Ik vind dat ze daarin wel een punt hebben, hoor. Vind ik.
1: Europa ke liti wat
0: ubolega. Europa ke liti ga, want ja.
1: Europeaan wat het jarut wil, zeg je.
0: Wat ik vind wel ver gaan, toch? Dus toen kwam ik gewoon baarte. Oh, ik denk nergens, ik wil eens een bril pijnen, maar film maar bijna je door. Terwijl je eigenlijk niet wil dat iemand jou filmt. Ja, dat
1: nee,
0: dat
1: ik
0: gaat...
1: vind... Ten eerste is dat niet netjes.
0: Zeker niet.
1: Om dit soort dingen te doen. Maar die mensen... heer mannen doen dit, vrouwen doen dit nauwelijks.
0: Nou, dat kan je zo met massie
1: krijgen. Maar dan gaan die mannen achter vrouwen aanlopen.
0: Ja.
1: En dan gaan ze die vrouwen filmen.
0: Ja, maar het is wel nou moeilijk hebben, toch?
1: Toen moet niet meer, kontje bij haar.
0: Nou, nee, ja.
1: Zagsel.
0: Maar dat soort dingen gaan gebeuren en dat wil je toch niet? Kijk, bepaalde tjonjon, hoi, ja, kompe, jagra, hoi, kunnen tjori keren, wat dan ook, dat je dat gefilmd hebt. Ja, dat kan je als bewijs misschien wel aan.
1: Nee, maar kijk, er is een verschil tussen openlijk filmen en stiekem filmen.
0: Ja. En
1: als je een bril op hebt, is dat een beetje stiekem vaak.
0: Ja.
1: Wat je dan aan het doen bent.
0: Toen kijk je zo'n bril bij negen.
1: Zo'n hamedje kon je zijn film krijgen stiekem.
0: Ha.
1: Maar heb ik dan maar je bril wat toet jij, geloof. Direct.
0: Dan
1: heeft die man meteen 100 euro schade klaar.
0: Direct. Huh? Baan toet jij direct. Huh?
1: Direct. Maar je klaar. Parek dan maar je bam.
0: Ja.
1: Don, bang zo jij.
0: Maar die bril onkeer ben houden, Mata.
1: Maar het is asociaal. Ray-Ban bijvoorbeeld.
0: Ray-Ban ben houden, Mata.
1: Ray-Ban maakt ze ook bijvoorbeeld, ja. Hè? Mata Ray-Ban. je moet een beetje... Nee, maar zo'n filmen, John Tubolega, Lois. Ik zei tegen auto, bijna al die moderne auto's hebben trouwens.
0: Ja.
1: Die hebben dat ingebouwd, toch? Dus dat ze aan het filmen zijn.
0: Ja.
1: Dus de Lego aanrijding bij of zo, of koetsbuil.
0: Ja.
1: Dan heb je materiaal.
0: Ja.
1: Filmmateriaal. Kika van de laatste 5 seconden, 10 seconden, 20. Je kunt dat instellen, toch? Per auto.
0: Ja.
1: Dus dan wordt het automatisch opgezet. Daar ben ik wel voorstander van.
0: Zeker. Verzekering gaat in die mooie, toch?
1: En heel veel discussie bewijs. Kun je voorkomen, joh.
0: Ja.
1: Dus ja, maar tjoepe se kooike film kerke.
0: Ja, dus zullen we wel let erop, hè, die dingen...
1: Kabardar.
0: Kabardar hier. Want je zou eigen, hè, dus het is hele mensen kunnen met zo'n bril lopen en opnames maken. Maar let er wel op.
1: Ga niet voor je vader zo'n cadeau kopen. Ja. Ik ben boer hoe aan chaliga. Op je kijk hoe.
0: Hoe?
1: Ik kon een auto mee.
0: Stel je voor. Of een
1: film kanal. Maar jij geen. Want hey, ik denk ook dat mensen soms niet ervan bewust zijn, al Lloyd.
0: Kiego, hij is een bril pijnheba.
1: Ha, maar kooi, Jan Boet. Nee. Ik heb pijnheba, maar. Ze hebben geen kwade bedoelingen, lau ijs hebben. Maar sommige mensen hebben echt kwade bedoelingen
0: zeker,
1: vooraf.
0: Zeker. Dus die regelingen moeten snel maar komen.
1: Pagalo en herhe toch?
0: Maar goed, Arin Nabel, Pagalo en herhe dan gewoon aan Milnum. Hè?
1: Or jada pagla hai dan mooi wali tu bedoel karega.
0: Bahut dheer pagla hai ga. De warmte duurt maar voort. Garam ya abetelak hai ga. I hapta bhar bhi garam rega. Ik weet niet, hoe lang gaan we dit volhouden?
1: Wij hebben geen keus. We moeten volhouden.
0: Ja.
1: Dus John Hoek bah hoende. Maar kijk naar Zuid-Europa, Lloyd.
0: Ja.
1: Ad mi John hem loke baat na soen is bah boy... eigen schuld, dikke bult.
0: Dikke bult, ja. Hamlok, Paris, Bayern, Hamlok.
1: Chillai, heb je Hamlok.
0: Elke uitzending, maar wat jaat hier over de warmte. Naatje, je kan hoe je eten, hoe rahu.
1: Jeepere, maar mensen zijn naar Italië gegaan. Mensen zijn naar Kroatië, Spanje, Portugal.
0: Kunnen we naar Dubai beginnen.
1: Italië. Hé, Janik, het is nou heet, hè?
0: Bahut.
1: 35 graden. Is toch niet lekker,
0: dus,
1: Lloyd?
0: Ja, maar is de temperatuur, dus de manier, de beleving van de zon in de warme landen zoals Egypte, Turkije, Spanje, anders dan hier?
1: Ik vind van niet.
0: Toen af ik
1: Heren mijn collega luchtvochtigheid waar rol gelega. Hè? En de hitte in Suriname is anders dan de hitte hier. Maar echt waar, hitte is het hoor, bij
0: ja.
1: Ja. Op heel boven de 30 graden. Voor mij in elk geval, alles boven 30 vind ik echt verschrikkelijk.
0: Bahut garm.
1: Vind ik niet lekker. Dus dan ben liever 22, 21, 23.
0: Eigenlijk vind ik het lekker. Je in Nederland, maar je hebt niet warm hoor.
1: Toen kan vind ik het, toen bol.
0: Ham vind ik het dat wij in de middag een uurtje van de baas... of thuis gewoon van de baas gewoon zeggen... een uurtje mogen gaan powernappen. Gewoon even rusten. Garam ja, toch?
1: Bietje wat met jou soetje.
0: Bietje wat met jou even soetje.
1: Kan soetje, zou ik.
0: Ja.
1: Als je thuis werkt, kan het wel.
0: Ja, thuis kan je wel dat doen. Maar
1: kan er wat bij bietje in banaan.
0: Kan er wat met hoekoe. Kan er wat ruimte banaan. Waar je even kunt gaan siesta doen.
1: Het zou goed zijn hoor. Het zou goed zijn hoor, Lloyd. Echt waar. Want je prestatie daalt ook, hè?
0: Ja.
1: Dus je werkt wel. Je maakt wel die uren.
0: Ja.
1: Maar je prestatie daalt gewoon.
0: Ja.
1: Dus aantal uren, mooi Hega. Maar wat je presteert in die aantal uren... is echt heel erg slecht hoor. Igar Moame.
0: Ja, Igar Moame.
1: Trouwens, er zijn onderzoeken geweest, Lloyd. Ja. Verschillende banken, Carisma.
0: Ja.
1: Onderzoek. Ja. Maar algehele conclusie is... Igar Moame.

0: daar hebben we dan Rabobank heeft die analyse uitgevoerd bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: ABN Carisba.
1: Ja.
0: Ik had ING Carisba. Ik had ook banken Carisba.
1: Ja.
0: Dus te heet is ook niet lekker. Mensen geven dan niet genoeg uit. Want garam me to na khaisek to jit na to mang ik hai.
1: Garam me to na khaisek to garam me bina mai jaye kuch shoppen kare wat dan ook. Want of je wilt natuurlijk in die winkels gaan voor de airco, maar je gaat niet kopen of zo.
0: Je gaat niet een bank kopen of zo voor thuis.
1: Nee.
0: Je gaat hooguit een airco aanschaffen, ja. Omdat garamba, maar dat compenseert de rest niet. Dus het is ook slecht voor de economie hoor, garam.
1: Ja, nou ja. Dat zien we ook in die arme landen natuurlijk. Hè? Hoe ze op economie en moet je leggen.
0: Kijk, weet je wat de Special One doet?
1: Special One.
0: José Mourinho.
1: Ja, de Special One, ja.
0: Hij is toch trainer bij Real Madrid geworden, ja. Voor de mensen die dat gemist hebben.
1: Ja.
0: De spelers van Real Madrid,
1: ja.
0: Die mogen niet meer zelf bepalen ki usap konchi kaiga konchi na.
1: Arre?
0: Meneer Mourinho bepaalt het voortaan. Dus dingen is er naartoe gegaan, toch? Onze vriend Denzel.
1: Ja, Dumfries.
0: Denzel en Molila. Meneer Dumfries is er naartoe gegaan.
1: Ha.
0: Maar Dumfries houdt van Surinaams eten.
1: Hoe tijdblad, Dirk Haga, tijdblad.
0: Bitawiri,
1: dat soort dingen.
0: Maar nu gaat Mourinho hem vertellen van Eyereno. Dumfries. Je mag dit en dit niet eten, hoor.
1: Dat is maar een balletje. Maar ja, dan krijgen ze toch discussie met elkaar, denk ik. Hè? Van ja, dat kan hij toch niet opleggen? Jawel,
0: omdat je dingen moet leven, toch? Gezond moet leven.
1: Ja.
0: Dus als dat blijkt uit studies of door de mensen die hem adviseren. Dat gezonder is, dan moet je eraan geloven. Maar, ja.
1: Maar heb jij gelezen...
0: Wat je op de club eten.
1: Maar wat heb je gelezen daarover? Van wat voor eten... Kon kan ik haasen, die spelers van Real Madrid.
0: Pasta.
1: Oh, hoe lekker gezond, Hega.
0: Precies. En Bitawiri mogen ze niet eten. Ik vind dat we een brief moeten...
1: Ja, wij moeten...
0: Jullie hebben ook Madrid, loont jullie.
1: Direct hebben jullie mappen.
0: Dan heb je kan jullie uit.
1: Ja, toch?
0: Dankjewel.
1: Lekker bakje koffie voor jou. Nou ja, we gaan weer...
0: Hij moet lekker beneden.
1: Ah, zeker. Piaarse, beneden. Piaarse.
0: Er zit ook een smaakje in.
1: Een smaakje?
0: Apple, avocado smaak, apple.
1: Dekle toch, rekam ke koffie ham loktor ik had in jappen, benaai ke rekila. We gaan altijd op zoek naar iets unieks. Ki kontje hega, wat is er allemaal op de markt wat je aan koffie kunt kopen? Hè? Koffie smaken en dat soort dingen. Hè?
0: Je moet jezelf blijven verrassen. Ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar ben je supermarkt ben sabere hem?
1: Toen jij supermarkt ben.
0: Haldi naam, aat toevallig wel.
1: Acha.
0: En mevrouw was mee.
1: Ja.
0: Namelijk kon ze loud kouder. Toen dacht ik, oké, tussenstop in de supermarkt direct.
1: Ja.
0: Dus dan loop ik naar de broodafdeling, zie ik een mevrouw daar staan.
1: Ha.
0: En die mevrouw groet heel vriendelijk.
1: Acha, hoe zoet je dat? Toen koffie eigenlijk in, koffie
0: jij. Dus ik zeg tegen mijn vrouw: van oh, dat die keer had ook het China tra.
1: Ja.
0: Weet je wat mevrouw tegen me zegt?
1: Ha.
0: Na met je netra. Toketje netra.
1: Toketje netra. Maar toen had ik hele groeten.
0: Dat is wel grappig.
1: Toen had ik hele groeten.
0: Nee, ik heb heel vriendelijk gegroet hoor.
1: Oh, tja.
0: Maar ik dacht dat is een bekende van mevrouw juist.
1: Ja.
0: Maar die mevrouw die herkent je stem dus natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Dus dan krijg je een mooie lieve
1: supermarkt mee. Doe het
0: net zoals je lijken. Harp, harken. Die lag niet hoor, ja, kaske met die hele hamlok.
1: Hey, my God, echt? Serieus.
0: Hey, boy. Ik onderwerp.
1: Wij wachten op je slurp, hè?
0: Oh, wacht die. Hey, Bulgariër.
1: Dik let op. Toch een jaadkaraak brengen. Op deze.
0: Komt door de hitte toch? Hoe moet je naar hitte stress aan mijn baan?
1: Toch een hitte stress. Maar het moet ook naar hitte stress, zoals ik zeg.
0: Dik je, Sunje.
1: Ja, daar komt hij dan hoor. Ik kan zijn sleur op Hega.
0: Hey, ik vals waren, man.
1: Ik vals waren, dit kan gewoon niet. Dit zijn we niet.
0: Wacht,
1: van jou
0: wacht, herhaling. Lekker. Beter, hè? Beter aan, hè?
1: Ja, dit was beter.
0: Mag je tegen die olker de bebe?
1: Ja. Tieke.
0: Dus, zo'n onderwerp van mij, ik de nebolies heb behandeld.
1: Ocha?
0: Eigenlijk doe ik een onderwerp van mij, bolies, maar.

0: और वो सुनेगा ऐसा, अच्छा
1: ऐसा सुनेगा। हाँ हाँ
0: हाँ
1: आदमी है औरत है के है गा?
0: नो एको एको एको मेस्टर है,
1: मेस्टर एको मेस्टर ओ यार
0: तू जाने हम लोग मेस्टर के ऊपर बताइए तो
1: मेस्टर मेंस में पोजीशन इन सुरीनाम है मेस्टर वा
0: मेस्टर तो कलिया हम में बोले ए भाई आनंद ये चीज चाहिए रात बहंदो करे के तो दोस दोस एक अब जब मौका है गा लोइट तो लव बहंदो कर दीजिए यार।
1: या शेखर शेखर
0: दोस एको लड़का एको लड़की एन एक्ट पार एको कपल
1: हाँ
0: धल्ले लोंडुआ थोड़ा कॉर्ट है या
1: yeah.
0: और छौड़िया थोड़ा लंबा है या
1: हाँ
0: तो छौड़िया बेगो हाक पहनेगा तो और लंबा हो जाए तो yeah. दिखाएगा
1: yeah, yeah, yeah.
0: लोंडा लोंडन थोड़ा हाकुक पहनेगा
1: ना ना ना ना ना
0: वो तो खेप पहन के बिचारा है
1: yeah.
0: बहुत हाक पहने तो क्या हंसीगा समझ पाने तू क्या करेगा पगला
1: पगला
0: मैं एगो छौड़ी घूमे उमे जाएगा एगो औरत तो प्रॉब्लम वो अब कौन सी है गा द फ्राग इज हू मेंसेन दरोवर डेंका तो हम लोग को माइफेल्ड ऑनदरसुक अब स्टार्ट करेला
1: फिर माइफेल्ड ऑनदरसुक कि जो छोरिया नाटा है
0: छोरिया छोरिया जो बहुत लंबा बा
1: और छोरिया
0: लंडुवा हां छोरिया लंबा बा
1: और लंडुवा
0: लंडुवा थोड़ा छोटा है नाटा
1: नाटा हैगा हां
0: व्हाट फिंच आई दर फन फिंच आई दैट मोय और फिंच दैट रार अस यू दैट सीट दिस दैट मेजर इज सम कॉप्स ग्रोटर बाइना हम ना बोलीला 3 सेंटीमीटर ग्रोटर
1: या
0: हम बोलीला बाइना आधा मोरी ऑफ एक मोरी और लंबा हो गया
1: या या या मैं तनी या गेवोलिग ऑनडरवर्प है देंक इक
0: मत तू काफे नहीं करेगा दोस तो से ना पूछिला लो
1: से ना पूछिला आदमी से पूछिला
0: नहीं मैं एक मैं बेन्यूट हूं मेंस दैट आर ओवर थिंक वंत सुन हम जो देखिला लोइट
1: हां
0: ऑफ टू जो देखे तो के कैसे लगेगा
1: या कैक सो सुन
0: दैट मेंस इज अ कप लंगर
1: या सुन जहां प्यार मोहब्बत है मोई से चले हैगा दन दन मार्क तो नहीं आउट कि तू छोटा बाटे लंबा बाटे
0: संतोषम परम सुखम तो संतोष कर लेगा
1: ड्रिकिनस या
0: यो यो नि सो देंगे तो सही नो डिप्लोमेटिक लोइट
1: तो
0: फोन
1: जैसे
0: हम लोग गिनती बाती सदियों से दैट द मैन व्हाट ग्रोटर इज व्हाट लंगर इज देन द फ्राउ दैट इज अ बिल्ड व्हाट वी गेवेंट सेन जब से हम लोग के जन्म भल बा छोटे से हम लोग देखत आईला तेफे पे भी हम लोग देखेला मेस्टल अदमिया लंबा रहेगा
1: या
0: औरतिया थोड़ा और छोटा रहेगा
1: छोटा रहेगा या
0: जैसे औरतिया पास आएगा एगो डांड है चाहिए औरतिया
1: जैसे जैसे चाहेगा है
0: फिन द वे दोस वे से नार में अपगेग्रोइड
1: या
0: दोस प्लोटसेलिंग फरंडर दैट बिल्ड
1: या
0: ten opzichte van wat je gewend bent dus dat vinden we raar onze hersenen
1: ja.
0: beginnen pijn te doen
1: ja
0: हमार मुड़ी तो डायरेक्ट पिराई लगे यार
1: जब तू देखेगा फर्स्ट फिल्म तो नहीं जा रहा है
0: हम महर्ष ने बखे ने मते चोई चोई चोई पाला लाई पीपीएस एंड तो जाने ओतो हुआ जैसे पीप करे तो पीप पीप
1: या, या, या, या।
0: महर्ष ने खेफ ओका लाई सिग्नल फन ए और क्लॉप इट्स नीट हियर
1: या मलिता बोले
0: कह के खुद एंड देन देंक फा हां सच्चे लंडवा थोड़ा नाटा है कन यू ओपन एक्सन दून
1: या
0: Want een lobafrouw toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar dan zijn ze aan het dansen, maar dan is dat meisje echt een kop langer. Dan zie je die man zijn hoofd helemaal tegen die vrouw.
1: De kin.
0: Schouder aankomen of zo.
1: Hij is het taken hoor, het jekken.
0: Mijn hersenen doen een beetje pijn.
1: Ai. Want hersenen waren nagewend, het is wat toch? Ja, Ja, nee.
0: Die signaleert iets toch? Die signaleert iets waarvan die denkt van, hé.
1: Het is wel uit de balans, dus ja, dan klopt het iets niet.
0: Maar misschien zijn er echtparen nu, of koppeltjes, die dit probleem hebben, althans probleem, die dit ervaren. En dat zij dat zelf geen enkel probleem vinden, maar dat andere mensen misschien dat wel als probleem zien.
1: Nou ja, Malita Huba zegt van nou, maakt niet uit, als er maar liefde is, of je lang of kort, dun of dik bent. Nou ja, hè?
0: Ook een hersen naar Piraiga.
1: Nou. Ook een hersen naar willen van, nou, is goed zo, hè?
0: Is goed.
1: Willen wel van andere mensen ook mee weten. Wat vinden jullie ervan? Als de man kort is en de vrouw wat langer is. En of je daar last van hebt. Als je nu ook zelf in zo'n situatie zit. Hè?
0: Maar niet een beetje, hè, Lloyd.
1: Ha.
0: Ik heb het niet over een paar centimeter verschil. Hè? Ik heb het over een halve kop of een hele kop.
1: Oké.
0: Hoe verschillen we, Hambolila?
1: Hoe verschillen we?
0: Dat het echt heel opvallend is. Kijk van, hey, Chauriat naar Lambaba, Auratiat naar Lambaba. Adam yet na na taba.
1: Acha ek kop kitna centimeter ho hai?
0: Hum American karke American karke main bata be to ke. Ab to ke American karke bata be loj. Dus als je zeg maar als je 2-3 iPhones op elkaar stapelt, Lloyd.
1: Ja, dan heb je 3 kop. Haat op Samaj Gelli. Kapra, de maanverduistering, was dat niet gisteren? Of de zonverduistering?
0: Nee. Volgens mij komt die woensdag of zo.
1: Absie boudoir krijgen, hè?
0: Mijn dochter heeft brillen besteld, hè, ja?
1: Hoe kan je eigenlijk het bestellen krijgen? John, is hij het kabelen twijfel? Krijg je zo'n mooie hekje naar mooie
0: John gaat zeggen, toen aan mijn poort,
1: Dat niet. Nee,
0: ik weet het niet. Ik weet niet waar ze heeft besteld, maar ze heeft wel geklaagd bij me. Van, paps, die dingen waren echt heel erg duur.
1: Arre? Dat doe maar.
0: Normaliter kosten ze. Nee, normaliter zijn ze heel goedkoop, kennelijk.
1: Ja.
0: Maar er is kennelijk een run erop nu.
1: Maar
0: iedereen wil dat
1: waarom
0: zien.
1: Waarom zou je dat willen zien? Want ga je er echt moeite voor doen om te kijken van...
0: Dat kind heeft nu brillen gekocht. Dan kan ik maar hier, Lloyd.
1: Toch is zonsverduistering. Zonsverduistering, toch een dikke kipper. Maak je ook een verslag van?
0: Maar, nou ja, als je dat graag wil, dan
1: ben je. Maar je toch, je denkt op Jahega, op Dubehega, Gamma, wagera, zoiets.
0: Oh, hij is een verslag.
1: Toen kan het rabate, kon je haar het rabate, op welke hoogte ben je?
0: De volgende ochtend geef ik wel een ooggetuigenverslag.
1: Ja. Kitna, Keizeraha. Maar is het, dit is wel een bijzonder natuurverschijnsel. Waar is mee kijken naar Hega?
0: Dus astronomie of is dat Chijuan John Haiga? Eigenlijk interesseert dat me niet heel erg veel.
1: Nee.
0: Ik ben geïnteresseerd in de mens.
1: In de mens.
0: En niet in de natuur.
1: Maar waarom is de mens
0: Ik hou van mensen.
1: Maar waarom zijn de mensen zo geïnteresseerd in zonsverduistering?
0: Minosabiboy. Het is een fenomeen wat mensen willen zien, kennelijk. Er zijn mensen, 500.000 mensen zijn volgens mij naar Turkije of Hamdani Kahatcha, Galba, extra... De Kekatitje, waar schijnt ergens een punt te zijn waar je dat heel goed kunt zien.
1: Ja, de zonsverduistering, begint woensdag, zeg je, woensdag, woensdagavond.
0: Volgens mij woensdag, hoor.
1: Woensdagavond om 6:16 en, en bereikt om 20:11 haar hoogtepunt in Nederland. Dan is de zon voor ongeveer 88% door de maan bedekt. En rond 21:03... Dus 10 minuten Guzerjega Nobesker is de eclips voorbij.
0: Nou, duurt wel. Dat toch, Lloyd?
1: Dat blok duurt een tijdje, ik had je wat.
0: Dat ligt hem Jana Traili toch? Een bolle Traili toch? Maar toen nam ik zwaas keren, hem toch een bolle Traili. Ki woensdag ke baatje joa. Toch een bolle toch? Maar toen nam ik hem al wat.
1: Maar zo'n kabel, ohi roos wie kabel, dheer sterren giriga. Vallende sterren.
0: Toch een moeilijk is op je joan, Lloyd?
1: Nah, ja.
0: Orbat, ja. Or doet het midden dat jaar erover.
1: Ik denk dat... Ham zo'n tjela, dat het me wel is op je joan. Interesse.
0: Toen zo'n tjela.
1: Geïnteresseerd, hoi.
0: Mensen hebben andere zorgen, Lloyd.
1: Kon zorgen, hoi. We gaan ons toch
0: zorgen over dit soort dingen.
1: Kon zorgen, hoi. Boodschappen manga, hoi. Terkari manga, hoi. Amturuan mille, eling na mille. Dat soort dingen.
0: Bijvoorbeeld, of kon je auto toegeven en je moet zware uitgaves doen.
1: Ja.
0: Ik zeg maar wat.
1: Ja.
0: Wij zitten met dat soort problemen toe we soms verduisteren.
1: Trouwens,
0: een ander onderwerpje, Lloyd. Ook even langs moest komen.
1: Ja.
0: Chikungunya,
1: zijn naam is Achalehege.
0: Zijn naam is Kaskebato. Ik sprak gisteren een bekende van ons, haar naam Nabolebe.
1: Ha.
0: Maar ook Ermai Babija uit Suriname. Maar uiteindelijk hebben ze daarvan afgezien.
1: Ja.
0: Omdat er toch wel een beetje vrees was voor chikungunya.
1: Ja.
0: En de moeder die was een beetje kwetsbaar. Dus chikungunya kan je risico analyseren kijken als je al kwetsbaar bent.
1: Ja. Als je...
0: Dus gisteren sprak ik iemand. Maar tegenwoordig hebben ze vaccins hier in Nederland tegen chikungunya.
1: Dus?
0: Dus, als je naar Suriname gaat, dat doe vaccin lille.
1: Ha.
0: Wist je dat?
1: Nee, dat wist ik niet. Maar werkt het bij oudere mensen?
0: Kennelijk werkt dat ding, ja. Weet je wat het kost trouwens? €200 bijna.
1: Arre? Itna manga, ja.
0: Die vaccin, die checken... Ik weet niet waarom het zo duur moet zijn.
1: Politiek had in duizend euro.
0: Ah, panisch politieke leer. Dat is leuk. Nee, maar chikungunya, dus ja. Ik wist niet dat er een vaccin bestond. Echt waar?
1: Nee, Hamuna had ik hier een vaccin ook gehad in, maar wel een dure grap, moet ik zeggen.
0: Maar kennelijk is dat een vaccin.
1: Maar het is wel belangrijk als je naar Suriname gaat. Toch per se, ja, ik in Suriname. De lille spoitia, ja, 200 euro, toch een herkperia. Ja, wat is 200 euro als je maar gezond daar bent in Suriname?
0: Toen heb een jankje zoiets.
1: Bij zorg je net
0: zoiets. Na 200 euro. Zeker voor kwetsbare mensen, hè?
1: Ja, zeker voor ouderen. Geolog bij maar dat niet. Als je al ziek bent, dat toch ook bij maar goed je lille spoitia, hè?
0: Nou ja, maar weet je wat ik ook niet snap nooit? Kijk, ik snap wel dat je weinig geld hebt. Huh. En het is al duur, de reis. Hè? Ticket boeken, doe tien je nek gaat die site, charpan je nek gaat die site. Je moet daar nog eten, drinken. Dus het telt wel op allemaal, hè?
1: Ja.
0: Bedrag wat hoger jij als je naar Suriname gaat.
1: Ja, Suriname. Dus dan, ja.
0: Dan charge je toen een geile, dat charge ik had die vaccin leuk. Ben je weer 800 euro verder.
1: Ja, het is een hele dure grap, maar de tickets is al duur genoeg. Dus ja, hè, alles erbij is te veel.
0: Ja, dus ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van, man, loud hoorde je 800 euro, wat risico wat leed je. Maar dat is aan jou natuurlijk. Ja. Maar in elk geval schijnt er een vaccin te zijn.
1: Iets is wel naar jou erin. Dat is de naam van jou. Mensen weten dat nu ook al.
0: Toch? Maar mensen vliegen soms ook met SLM toch, Lloyd?
1: SLM, ha.
0: In plaats van KLM.
1: Ha.
0: Dan geven ze als reden op aan mij. Want ik begrijp het niet waarom mensen met SLM vliegen.
1: Ja.
0: Dus dan poets je altijd, waarom ga je met SLM? Er is altijd vertraging, er is altijd gedoe.
1: Altijd gedoe. En toch gaan we met SLM.
0: Het is riskant.
1: Ha.
0: En toch vliegen mensen met SLM. Dan geven ze mij als reden op, meestal. Kibbehoed gezellig, vluchtwappen.
1: Nou ja, ik kan me dat niet voorstellen.
0: Ook kijk wat mooier, Hega. Oké, okay, kan.
1: Ja.
0: Maar toen mooi kijk had hij. Toen voor Urega. Je vliegt om het vliegen en zo. Nou, kijk wat je zegt. Je gaat daar weer goed eten in Suriname.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat een beetje een droog argument soms.
1: Is het ook. Ik denk dat het meer gaat om de ticketprijs. Hoor. Ticket wat ik heb, dan wat en ik kan die. Op het heer verschil nou. Hè. Maar ik denk dat de meeste mensen kiezen omdat het ticket wat goedkoper is. En ik kan me
0: ik
1: niet voorstellen.
0: Ik denk het ook wel, Lloyd.
1: Hamna Sochi la kie voor de gezelligheid. En SLM is niet echt kie is boel. Ja, abhamelijk niet. Drakker je de SLM kie barem. Juist ook weer niet goed. Ik zeg ze eerder. KLM kies had jij wel, want betrouwbaar heen.
0: Ja, toch. 100% toch? Zo simpel is het.
1: Zo simpel is het, ja.
0: En vertraging en toestand en dit, of ego-toestel, of navigabel. Ja. Ja. Alleen maar gedoe. Maar dan vlieg je met SLM waarschijnlijk omdat het 100 euro goedkoper is of zo.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Nou ja, 100 euro.
0: Dat zou de reden kunnen zijn.
1: 100 euro goedkoper, oh, heer
0: denk
1: Monique
0: ik hoor. Hamnainila, of het zo is, maar ik vermoed het.
1: Ja.
0: Ik kan geen andere reden bedenken waarom je met SLM zou vliegen.
1: Ja.
0: Toch is een naam je steun krijgt, dan kun je je naam op een andere manier steunen.
1: Ja.
0: Dus dat argument geldt ook niet. Maar wat het ook mogen zijn, Lloyd.
1: Ja.
0: Zo check je baat. Bicharik je baat.
1: Dus toen mang je zijn naam, neem die vaccin en je komt daar goed aan. Tenminste, als het goed werkt, dan is er niks aan de hand.
0: Ja, zo
1: dan,
0: is het.
1: Dan
0: zo
1: verleng je leven nog, nog langer. Hè?
0: Orkon Samachara.
1: De zomer duurt nog 3 weken en dan is het voorbij. En ik kan me niet voorstellen dat je 10 hebt tegen baat zomer wat donor jega.
0: Hoi sakega, dus zonna september je suru hoi je loid.
1: Dat handa suru.
0: Medio september, dan denk ik dat het klaar is hoor. Bij
1: ja.
0: Ja, dan is het klaar, denk ik.
1: Ja,
0: dus okay. Ik had het organiet kaleja. Jeke jonji karik ba zomer met u kalle.
1: Ja.
0: Ik zit wel karier zomer met. Leuk.
1: Ha, en hoe kon je hoe zeggen?
0: Toen 100 karier iets jua.
1: Zeker te karier. 100.
0: 100 karier iets jua.
1: Iets jua 100 karier. Maar ja, 100, toch eigenlijk hier periga, Brasa Vest. Want nu gaan we even naar Brasa Vest. Of heb je nog wat andere onderwerpen?
0: Nee, dat is hem. Dat moet je doen deze zomer.
1: Brasa Vest
0: moet je doen deze zomer.
1: Met je gezin.
0: Anders door zomer Birta. Zomer.
1: En dat is het laatste weekend. Ik wil Jabberjust festival riga in Den Haag. GIA Event Center in riga. En toch oude keperie. En voor kinderen tot 1 meter gratis toe aan de bijjaarsdag. En je super early birds kan je ook kopen via brasafest.nl. Dit is de fase 2. Want fase 1 keer super early birds. Bekijk je, zoals auto. En fase 2 is dat chillen. Dus haast je om te komen of je ticket te kopen. En het naar de heer artiesten hegen. Het naar de heer muziekformatie hegen. Te veel om op te noemen. Or ham, hap tap her, ham tulke tsunami kiki aurige. Want er zijn zoveel artiesten. Want heb kaatgo naam Nela, maar er zijn zoveel meer. Maar dat hoor je dan deze week ook op Oejala Radio.
0: Ja, gun jezelf ook wat leukere momenten en leukere tijden.
1: Ja,
0: tot behalve het werken. Kamum tos rootskarik parega. Chahe Jaapé, chahe John Desme. Je moet werken, je moet dingen doen. Hè? Maar daarnaast moet je niet vergeten om de leuke dingen ook te doen. Met familie, vrienden, kennissen. Ik heb hier, toen Isaac Ega. Want je bent nooit alleen. Hamlok Batina, Ujala.
1: Hambatina.
0: Wij zijn er.
1: Ja.
0: Lloyd Ega, toch?
1: Ja, dus ja.
0: Precies. Dus toen ik alleen naar je cabine.
1: Cabine.
0: Dus kom naar Brassafest, maak er een groot feest van. Kom met z'n allen. Eind augustus, 29 en 30 augustus. Zaterdag en zondag, Lloyd. He, voor de admi, laatste zaterdag of laatste zondag augustus.
1: Ja.
0: Toké, aanwek, Parie.
1: Toké, aanwek, Parie. En ik hoor maar tegen, als je vandaag nu je tickets gaat kopen, dan krijg je een kortingscode. John Hamlok, haar ik programma Koffie Chai Middagshow Medela. En de kortingscode is 100. 100. Als je dat intypt, dan krijg je korting. Het heer naar maar ja, alle beetjes helpen, hè?
0: Het is leuk, het is een gebaar vanuit ons.
1: Ja.
0: Dus,
1: vanuit
0: ticketprijs naar Haiga. Ticketprijs naar Haiga, Utsja, sowieso al niet. Dus als je daarbij ook nog een extra percent korting krijgt, altijd goed. Toch?
1: Altijd
0: mooi
1: goed.
0: Meegenomen.
1: Altijd. Alle korting moet je meepakken.
0: Ha, en kijk op brasafest.nl, dan ben je meteen overtuigd. Hamsapke boli, laat ook al je website wap je dekelen.
1: Ja, en hoe...
0: Brasafest.nl, dan ben je meteen in één keer overtuigd dat je erbij wil zijn. Of je nou jong bent of wat ouder bent. Het is voor iedereen bestemd.
1: Iedereen.
0: Dus kom met Nani, Aji, kom met je kleinkinderen. Kom met je tantes, ooms. Het wordt super, super, super gaaf.
1: Ja, we beginnen beide dagen om 2:00 middags. En we eindigen op de eerste dag om 1:00 s'nachts. En de tweede dag stoppen we precies om 12:00. Want Bihanber, we gaan.
0: Juist, juist.
1: Dus ja, het is een familie-event in twee barkahalen. Het is bitter mee, dus na beheren. Dus je toch in Alvega, zoals je van panibersiga, je hebt ook behoed garm, maar binnen zit je lekker in die twee hallen gezellig met ons. Met al die.
0: Weer of geen weer?
1: Weer of geen weer, ja.
0: Op parkeer kreeg je volop gelegenheid, hega, jemangega, AW met openbaar vervoer. Hoe Isaac Ega trouwens, Lloyd. We hebben nog wat verrassingen in petto.
1: Atja?
0: Hamlok na betaille, Atj. Maar komende dag hamlok betabe, want elke keer komen er leuke verrassingen bij. Sowieso hebben we al Express, Lloyd. We hebben Exclusive, we hebben de band, we hebben Oemer en Squats, we hebben Shivam Rajaram,
1: ja,
0: we hebben
1: Surya, de Legends hebben we,
0: Legends.
1: Diamonds 2000, Sensation hebben we, we hebben DJ, we hebben veel dansgroepen ook. Snap je naam hem op nalezen, klap maar, dat hoor je wel.
0: Deerba.
1: En de artiesten zijn er ook heel veel. Rani Data is er ook erbij. We hebben Sanjay Jodha, Roshana Balgobin, Sonier, Mukesh, Mr. Black, Lady Sanjana, Anupa, Abid Hussein, Randir, Badri, D-Wag, Vicky Man. We hebben Ibuwak, Viresh, 100 Aigas, Ranjabi Aiga, King Laju Aiga, Vinay Kalpu, Fardin, Donovan, Miss Anj, Bichun, Steve Kedar, Fisha, MCR en nog veel, veel, veel meer. Ik net hier artiesten. Je hebt toch maar bolle bolle hamamut piraja.
0: Toen hap je lagle.
1: Ham heigen kere lagle.
0: Je komt een ademtekort. Je hebt
1: ademnood.
0: Nee, maar geweldige programmering, Lloyd. Een helemaal bomvolle programmering. Dus ook er met Labba. Die achter elkaar, non-stop entertainment.
1: Ja.
0: Non-stop.
1: Ja.
0: Achter elkaar gaat het door. Er vallen geen gaten, het gaat achter elkaar door. Ook tijdens de wisseling van de bandjes, entertainment. Continu. Kijk naar de programmering, kijk naar de opzet en je bent meteen overtuigd. Brassafest.nl.
1: Nou, Niet veel gezegd. Dus toen had men natuurlijk een oude periode, een gekke periode, een gekke periode. En natuurlijk geniet jij ervan. En voor alle brazas moet je bij Anand zijn.
0: Zeker. Trouwens, dat ding van de chikungunya, hè, Lloyd. Ik weet het niet. Dus sunevalo, nabolie ki hambol libate. Maar check even. Misschien dat je verzekering het zelfs vergoed.
1: Nou.
0: Dus als je naar Suriname wil gaan, of je toe van plan bate, bel met je verzekeraar. Poochelen van of die vaccin wordt vergoed of niet. Misschien wordt het vergoed, ja. Misschien is het vergoed. Alle gekheid op een stokje, dus dat zou zomaar kunnen. Maar kijk, wij hebben twee luisteraars nu die ingebeld hebben. En die zeggen van dat ding wordt vergoed. Dus ik weet niet, wij hebben het niet geverifieerd, Sunevalo. Toen op net checken, maar als het wordt vergoed, dan is het helemaal verjaard of zo. Denk je dat Ujala toch een piercing high school?
1: Ja, dus als het zo is.
0: Ujala naar het Lloyd te komen.
1: Dus hardam sunie.
0: Birthar hati dunia, birthar.
1: Tulong hardam sunie, gyan ke baat sunie, samachar hum log deel abhi, coffee chai mein. En natuurlijk hazi mazak, luchtige onderwerpen ke baare mein hum log batjaala. Ja, eigenlijk aajkal utna dheer nieuws na hai ga. Tenminste, hum log ke maaiveld onderzoekwa, jon hum log karilaaj, ik zie dat weinig mensen daarop reageren hoor.
0: Ze zijn het met ons eens.
1: Als je Arotia, eens bent, dan ga je niet reageren. Dus Arotia je lamba hai, aur Arotia je chota hai, dan
0: hersenen wat thora paniek me raak. Hij begint te signaleren. Piep, piep, piep, piep, piep. Kus na kloppen.
1: Ik vind het wel een beetje raar. Ik heb ook een paar kanten reageren. Maar terwijl het misschien wel veel voorkomt hoor. Ki jora pari me verschil rehega qua lente dan
0: tu karte to ke baswar rahat
1: hum chota
0: tu apne lamba chaura ba
1: are yaar hum chota aur aurat itni lamba na yaar
0: nas lagta na
1: nas lagre nahi helemaal nahi
0: to ke mooi lagat na
1: ja natuurlijk are yaar Nee, hoe zit het? Hamnataki la kitu kitna gor bate, kitna saver bate, kitna lamba bate.
0: Jij accepteert iedereen.
1: Nou, niet iedereen, maar maar door rahanchalan, door garhantu, wat je ze bedoelt, je innerlijke, dat zijn dingen wat belangrijker is toch dan lambai.
0: Acha, apki to vrienden van leka, je tam dekha bij. Kon. Wat de kwalificaties zijn. Lloyd, dankjewel. Fijne middag.
1: Ja, ook dankjewel.
0: Doei. Doei. Doei.
1: Sujal Umrao, ook aanwezig op Brazzafest.

Ja, Soedjel is er ook met zijn crew. Toke Avi Kepari, toke Nache Kepari, toke Suni Kepari, toke Ghume Kepari ga. Chali Brasa. En je komt naar Brasa voor een Brasa. Ja. 29, 30 augustus. Je had de kaap nu zo'n heel jala kees reeuwen het programma. Koffie, chai, middag show. Pees kiegen hen aapje waansteer. के समाचार हम लोग आपसे बात किए हैं कुछ कुछ और समाचार हम लोग आपको दिए हैं कुछ ज्ञान का बात हुए है een nieuwe week ligt voor ons misschien ook wordt het een drukke misschien juist een rustige maar probeer ergens tussen alle afspraken dit naar afspraak toch hega ook een klein moment voor jezelf te bewaren apne khatin dusre koi khatin apne khatin ek een moment le liye toch dat je ergens gaat zitten dat je thuis even zit of ergens een restaurant voor jezelf gewoon apne khatin maak tijd ook voor jezelf na dusar koi khatin na dusar koi ke saath jiye nee akele een kopje koffie chai goede muziek dat hoor je op Ujala Radio soms heb je niet veel meer nodig hè mij hoelooit Mahabir maak er een mooie maandagmiddag van en blijf luisteren naar Ujala Radio mooi is er hier.

Dit is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Oh,
0: Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waghidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij? Door shadi honne wel hij? Ja, kizika moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaais aap deze te heen. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Indian restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl. Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste.

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ivo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shubham Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Clusers met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Rosh.

0: वरुण काजल, नचनिया लोंडवन किनार, डीजे शहीद एंड एमसी रे, स्टेज प्रेजेंटेशन सुधीर। गेट योर टिकट्स नाउ फिया brassafest.nl। Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brassafest, get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieten ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldi Kermousi, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brassafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: Tjurendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die site TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Zoen, tu mooi seizoen, Jelly Brassafest. Yes, Jelly Brassafest. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Toe Jeldiker, toe Wachtinaker. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jeldikerna. Ha, Bolila toch? Toe Jeldiker. Chili Gourmet, Chili Brasavest. Brasavest. Bestel nu via www.brasavest.com.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Ojala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ojala Radio, always shining.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Arsenalo, Brasa Vesper, Rega Oemer en Scott met Oemer Wijk Dozijn, Rihanna en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brasafest.nl.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Unolo, Rega, Jizuki, Roshana Balgobin. Jalien, kewaas, we gaan maar even naar de heer.

Wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is op Rehekab hier op Ujjalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Jia Event Center.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag Mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Braza Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
3: Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. Shirandi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: अरे अरे रे रे सुन सुन सुन भाऊजी सुन चली ब्रास एफएस फास 1 इज volledig uitverkocht en sold out dus heb je nog geen tickets तो भैया से बोल ना भैया से बोल भाऊजी तू मांगे जाए ब्रास एफएस दन इज दिस दी कांस ऑन द अर्ली बर्ड टिकट्स इन फास 2 टू स्कोर भाऊजी सुन तू वक्ती नकर तू देर नकर वंट इन द फॉलोइंग फास गान द टिकट प्राइस ओमहोग तू जल्दी कर भाऊजी भैया से बोल ना चली घूमे चली ब्रास एफएस Brasafest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

0: volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aankristoffer.nl en ook op onze Facebookpagina.

You are. Ujala Radio Headlines. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking, vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig, een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Shirendi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. En een aardbeving met de kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap. Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anulpa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, Divek Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance shows, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasafest, get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out, haha. Hambolet, regelieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest, ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.
3: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: You are. Dit is het Ojala nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mocha. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ojala Radio. Chili, Brasa Fest, too soon. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. En heb jij nog geen tickets? Toen tickets nagega, toen ticket nageriedle waarde, of toen wacht ik erin, of zoals ik wat heb. Maar je hebt weer een kans. Dan is dit de kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe Jalika, Jelly Gume, Jelly Brasa Fest. Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy. Ujala Radio. Raat o din, 24 ghante lagataar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: Ik hou van Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Er zouden tientallen mensen zijn omgekomen. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mokka. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. En een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking, vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig, een Oekraïns vrachtvliegtuig geraakt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, twee dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, soon, wacht ik er. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, hambolet, regelieters het toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jelly Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brasafest.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozenkezaar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp werd 586 kilo drugs gevonden en in beslag genomen. In totaal zijn 9 verdachten aangehouden, eerst 6, daarna kwamen er 3 bij. 8 verdachten zitten nog vast en worden woensdag voorgeleid. De 9e verdachte is voorlopig vrij, maar blijft verdachte. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mokka. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Rani Bechari.
6: अरे रानी रानी सुन तू ना जा सुते अभी वंद राजा से बोल हाँ जल्दी चल ब्रासा फेस चली ब्रासा फेस राजा से बोल और राजा से बोल कि जल्दी से टिकट खरीद ले फाज 1 इज volledig uitverkocht sold out heb jij nog geen tickets dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren wacht niet te lang want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog toe jaldi kar Rani jaldi kar Raja se bolna chali ghume chali brasa fest ha 100 tujhe ye brasa fest bestel nu via www.brasafest.nl

0: met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest.

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, S-Clusus met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Arre, zoen, wacht even. Ha, Jelly Brasa Fest, yes. Fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Haha, handbollen, trillieter ze toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. To Jeldi Kermousi, Jelly Gome, Jelly Brasa Fest. Ha, 100 Jelly Brasa Fest. Bestel nu via www.brazafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
4: Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Seksbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten. Zo overhandigde in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof bepaalde dit na een rechtszaak van de Nationaal Conservatieve Partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko van extremisme vanwege haar anti-oorlogshouding en van campagnewetsovertredingen. Yabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. En dan het weer. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

Toen mang je hilawe. Ha. Toen mang je hilawe tot jullie brasa fest. Fase 1 is volledig uitverkocht. Sold out. Ham tussen bolletter hier toch? Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet te lang toe. Behoud deer nakker. Draai nakker. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Toe jaldike. Jali gomina. Jali hilawe. Jali brasa fest. 100 toetje hier, Brasafest, toch? Bestel nu via www.brasafest.nl.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे, सुन, वाक्तिकर, हाँ, जली ब्रासा फेस्ट, येस, फासे 1 is volledig uitverkocht, sold out, haha, हम बोलत रहली तो से toch, heb jij nog geen tickets, dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2, mooi seizoen, in fase 2, te scoren. Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog, toe jaldi kermousi, jali gome, jali ब्रासा फेस्ट, ha, 100 jali ब्रासा फेस्ट, bestel nu via www.brasafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मूर्ण संस्कार है, मूर्ण संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार €100 ऑफ उजाला रेडियो। स्टूर मेल नर info@ujala.nl।
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Ujala Radio. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sex Bierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten, zo overhandigden in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर। देश भर में उजाला रेडियो, द ग्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो।
10: तुझे लगे ना नजरिया।
0: हे हे हे, तू सुन, तू कान खोल के सुन, तू मोई से सुन, हाँ सुनना। चली ब्रासा फेस्ट, fase 1 is volledig uitverkocht, sold out. Heb jij nog geen tickets? Dan is dit je kans om de early bird tickets in fase 2 te scoren. Wacht niet. niet te lang. Want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Ormanga hojega. Dus toen na wacht ik er. Esuga. Toen na wacht ik er. Toen jellike. Jelly gume. Jelly brasaves. Brasaves. Bestel nu via www.brasaves.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerstekte heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key. WhatsApp nummer her.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Radio.

0: दबा के यार, अगर हो प्यार मजा हो दूना। आना ओ भाई जान खिलाऊं पान लगान कहीं चूना।
1: You are
2: Ujala Radio Headlines. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte het door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. En reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. Onder de groep behoorden ook kleine kinderen en kinderwagens. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte het door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. En reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. Onder de groep behoorden ook kleine kinderen en kinderwagens. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मुझे नींद ना।
1: यू आर
2: दिट इज हेट उजाला न्यूज। गुडनावंद, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turks